0: Dit is de nieuwsupdate.
1: De Amerikaanse regering wil $5 miljard investeren in een nieuw fonds voor landen in het Midden-Oosten. Dit fonds moet helpen bij de wederopbouw van de energieinfrastructuur die beschadigd raakte tijdens de Iran-oorlog en de afhankelijkheid van de Straat van Hormuz voor olie- en gastransport verminderen. Het 7 maanden durende conflict verstoorde de wereldwijde energiemarkt ernstig. De Canadese provincie British Columbia daagt OpenAI voor de rechter in Californië vanwege de betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in februari. De dader, een 18-jarige vrouw, gebruikte ChatGPT om de aanslag te plannen waarbij 8 mensen omkwamen, waaronder haar moeder en halfbroer. Familieleden van slachtoffers dienden eerder ook al een aanklacht in. Een 19-jarige man uit Deventer is aangehouden voor het oplichten van een 76-jarige vrouw uit Kerkrade. Hij deed zich voor als politieagent en wist haar €35.000 aan spaargeld afhandig te maken. Camerabeelden leidden uiteindelijk tot zijn arrestatie. De verdachte zit vast en wordt woensdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. De grote Amerikaanse televisienetwerken verminderen hun verslaggeving vanuit het Witte Huis nadat CNN geen toegang meer krijgt. ABC, CBS, NBC en Fox News leveren vanaf vandaag geen beelden meer voor de gezamenlijke tv-pool. Daarin delen deze zenders al jaren de kosten en beelden van presidentiële optredens met andere media. En dan het weer. Het blijft vannacht droog en de temperatuur loopt tot 1 van plaatselijk 9 graden in het oosten en zuidoosten tot 14 aan de kust. Overdag is het overwegend bewolkt met kans op wat motregen. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht.

0: is de nieuwsupdate.
1: De Amerikaanse regering wil $5 miljard investeren in een nieuw fonds voor landen in het Midden-Oosten. Dit fonds moet helpen bij de wederopbouw van de energie-infrastructuur die beschadigd raakte tijdens de Iran-oorlog en de afhankelijkheid van de Straat van Hormuz voor olie- en gastransport verminderen. Het 7 maanden durende conflict verstoorde de wereldwijde energiemarkt ernstig. De Canadese provincie British Columbia daagt OpenAI voor de rechter in Californië vanwege de betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in februari. De dader, een 18-jarige vrouw, gebruikte ChatGPT om de aanslag te plannen waarbij 8 mensen omkwamen, waaronder haar moeder en halfbroer. Familieleden van slachtoffers dienden eerder ook al een aanklacht in. Een 19-jarige man uit Deventer is aangehouden voor het oplichten van een 76-jarige vrouw uit Kerkrade. Hij deed zich voor als politieagent en wist haar €35.000 aan spaargeld afhandig te maken. Camerabeelden leidden uiteindelijk tot zijn arrestatie. De verdachte zit vast en wordt woensdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. De grote Amerikaanse televisienetwerken verminderen hun verslaggeving vanuit het Witte Huis nadat CNN geen toegang meer krijgt. ABC, CBS, NBC en Fox News leveren vanaf vandaag geen beelden meer voor de gezamenlijke tv-pool. Daarin delen deze zenders al jaren de kosten en beelden van presidentiële optredens met andere media. En dan het weer. Het blijft vannacht droog en de temperatuur loopt tot een van plaatselijk 9 graden in het oosten en zuidoosten tot 14 aan de kust. Overdag is het overwegend bewolkt met kans op wat motregen. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht

0: Radio BNT.
1: Waar muziek je raakt.
0: Radio BNT.

0: is de nieuwsupdate.
1: De Amerikaanse regering wil $5 miljard investeren in een nieuw fonds voor landen in het Midden-Oosten.
2: Er waren dat er 18 en in 2024 slechts 17. Die verstelen kostbaar hydraulisch gereedschap dat vervolgens in heel Europa opduikt bij criminelen. Die het gebruiken om rolluiken en geldautomaten te vernielen en in te breken bij elektronica-winkels en juweliers. Bij een afvalverwerker aan de Helmkamp in Dinxperlo woedde gisteravond een grote brand in een berg afval. Het ging om snoeiafval en hout van het terrein van de gesloten afvalverwerker Complexie. Omdat er weinig tot geen wind stond, waren er geen klachten over rook- en stankoverlast. De veiligheidsregio adviseerde mensen bij klachten ramen te sluiten. De Iraanse buitenlandminister Abbas Araghchi is in New York aangekomen voor de algemene vergadering voor de Verenigde Naties. De Iraanse delegatie reisde af ondanks reisbeperkingen en een aankoopverbod op bepaalde goederen. De VS weigerde visa voor het communicatieteam van president Massoud Pezeshkian. Het plenaire debat begint vandaag met de Braziliaanse president. En op de campus van de Rijksuniversiteit Groningen komt een AI-supercomputer die in de loop van 2027 wordt geleverd en vanaf 2028 beschikbaar is. Het doel is Nederland minder afhankelijk te maken van buitenlandse AI-bedrijven uit de Verenigde Staten en China. Ondernemers, onderzoekers en overheden kunnen er samen AI-toepassingen ontwikkelen en testen. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert bewolking het weerbeeld en blijft het overwegend droog, hoewel het noorden lokaal te maken kan krijgen. De nacht.

0: TMT.
1: Dit is de nieuwsupdate.
2: Dit jaar is er al 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes in Nederland. In 2023 waren dat er 18 en in 2024 slechts 17. Dieven stelen kostbaar hydraulisch gereedschap dat vervolgens in heel Europa opduikt bij criminelen. Die het gebruiken om rolluiken en geldautomaten te vernielen en in te breken bij elektronica-winkels en juweliers. Bij een afvalverwerker aan de Helmkamp in Dinxperlo woedde gisteravond een grote brand in een berg afval. Het ging om snoeiafval en hout van het terrein van de gesloten afvalverwerker Complexie. Omdat er weinig tot geen wind stond, waren er geen klachten over rook- en stankoverlast. De veiligheidsregio adviseerde mensen bij klachten ramen te sluiten. De Iraanse buitenlandminister Abbas Araghchi is in New York aangekomen voor de algemene vergadering voor de Verenigde Naties. De Iraanse delegatie reisde af ondanks reisbeperkingen en een aankoopverbod op bepaalde goederen. De VS weigerde visa voor het communicatieteam van president Massoud Pezeshkian. Het plenaire debat begint vandaag met de Braziliaanse president. En op de campus van de Rijksuniversiteit Groningen komt een AI-supercomputer die in de loop van 2027 wordt geleverd en vanaf 2028 beschikbaar is. Het doel is Nederland minder afhankelijk te maken van buitenlandse AI-bedrijven uit de Verenigde Staten en China. Ondernemers, onderzoekers en overheden kunnen samen AI-toepassingen ontwikkelen en testen. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert bewolking het weerbeeld en blijft het overwegend droog. Hoewel het noorden lokaal te maken kan krijgen met wat motregen. Het kwik stijgt halverwege de ochtend naar zo'n 14 graden. En daarbij waait een zwakke tot matige wind. Dit was het nieuws op Radio BNT.
0: De ochtend.

0: die vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: BNT.
2: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Fans van lekker veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,99.

0: van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
1: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
2: Download de app en start met vinden.
3: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Veldhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè?
5: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
6: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jong belegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Radio BNT.
9: Dit is de nieuwsupdate.
10: In de eerste helft van dit jaar daalde het bedrag per online aankoop in Nederland met 3% naar 100 euro. Voor het eerst sinds de coronaperiode. Het totaal aantal aankopen steeg naar ruim 170 miljoen. De totale online bestedingen bleven stabiel op 17,1 miljard euro. Bijna de helft van alle aankopen gebeurde via smartphone. Paramount Skydance trof een schikking met 11 Amerikaanse staten, waaronder Californië en New York, die een rechtszaak hadden aangespannen tegen de overname van Warner Bros. Discovery. Paramount belooft jaarlijks $300 miljoen extra uit te geven aan filmproducties in de VS. De overname is $111 miljard waard en moet nog door de rechter worden goedgekeurd. Dit jaar is er al 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes in Nederland. In 2023 waren dat er 18 en in 2024 slechts 17. Dieven stelen kostbaar hydraulisch gereedschap dat vervolgens in heel Europa opduikt bij criminelen die het gebruiken om rolluiken en geldautomaten te vernielen en in te breken bij elektronica-winkels en juweliers. Bij een afvalverwerker aan de Helmkamp in Dinxperlo woedde gisteravond een grote brand in een berg afval. Het ging om snoeiafval en hout van het terrein van de gesloten afvalverwerker Complexie. Omdat er weinig tot geen wind stond, waren er geen klachten over rook- en stankoverlast. De veiligheidsregio adviseerde mensen bij klachten ramen te sluiten. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert bewolking het weerbeeld en blijft het overwegend droog. Hoewel het noorden lokaal te maken kan krijgen met wat motregen. Het kwik stijgt halverwege de ochtend naar zo'n 14 graden. En daarbij waait een zwakke tot matige wind. Dit was het nieuws op Radio BNT.
11: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A16 Breda richting Rotterdam. 8 kilometer file tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht. 5 minuten is de vertraging. A16 Breda Rotterdam. Tussen Dordrecht en Hendrik Ido Ambacht 5 kilometer file. A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen Os-Oost en Ravenstein 4 kilometer file. 10 minuten vertraging. Evenals op de A58 Breda Eindhoven. Tussen knooppunt De Baars en Oorschot 7 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Erik Kreutzer.

zetten. Kiezen of delen. En Douwe Bob staat ook weer in de hitparade. Ja, 7:15. De 22e alweer op de kalender. De Chinese president Xi Jinping... die brengt trouwens deze week een staatsbezoek aan de Verenigde Staten. In 2023 ontmoette deze Xi Jinping de toenmalige president Joe Biden nog in Californië. Maar zijn laatste bezoek aan Washington dateert al van 2016... toen Barack Obama president was. Er lekte de voorbije dagen al volop informatie uit over het bezoek. China had dit zelf nog niet bevestigd. De woordvoerder heeft het trouwens over een mijlpaal van historische betekenis. Omdat het al de tweede keer is dat deze Chinese president en Donald Trump

Ja, op donderdag zal een ceremonie gaan plaatsvinden in het Witte Huis. Later die dag volgt een diner met tal van Amerikaanse topondernemers. Onder meer Elon Musk van Tesla en SpaceX. Sam Altman van de OpenAI. En Tim Cook van Apple. Die zouden allemaal aanwezig zijn om even wat lekker te eten. Met de president van China. Wat eten ze dan? Sushi? Of Amerikaanse chicken wings? Ja, je raadt al, de partij van Vladimir Poetin. Ze heeft zoals verwacht de Russische verkiezingen gewonnen. De winst die stond voor de verkiezingen al vast. Omdat de tegenstanders van Poetin werden uitgesloten.

en Google die heeft een boete gekregen van 403 miljoen euro van de Europese Unie. Het technologiebedrijf heeft namelijk de regels voor de locatiegegevens van de gebruikers geschonden. En ik zag dat wij Nederlanders hebben in de eerste 6 maanden van dit jaar minder geld online uitgegeven. Het gemiddelde bestelbedrag ging voor het eerst sinds de coronaperiode omlaag. Het kwam uit op zo'n 100 euro per persoon. Onderweg de allerbeste muziek op BNT. 90's zometeen met de Braxtons. Eerst even deze prachtige uit de jaren 80. Dit is Chris Rea.

0: the Braxtons and who was the boy? Ja, we hebben even een update voor je van Flitsmeister. Zijn aan het controleren op snelheid op de N273 bij Heel bij 45.6. Dan de A67, de grens met België en Eindhoven bij 6.1. De A2 tussen Den Bosch en Eindhoven in beide richtingen bij 125.0. Dan de A16 even opletten bij Bergse Hoek bij 11.4. En dan heb ik nog voor je de A16 bij Rotterdam bij 15.1.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. In de eerste helft van dit jaar daalde het gemiddelde bedrag per online aankoop in Nederland met 3% naar ruim 100 euro. Paramount Skydance trof een schikking met 11 Amerikaanse staten die een rechtszaak hadden aangespannen tegen de overname van Warner Bros. Discovery. Dit jaar is er al 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes in Nederland. Bij een afvalverwerker in Dinxperlo woedde gisteravond een grote brand in een berg afval. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert bewolking het weerbeeld en blijft het overwegend droog. Hoewel het noorden lokaal te maken kan krijgen met wat motregen. Het kwik stijgt halverwege de ochtend naar zo'n 14 graden. En daarbij waait een zwakke tot matige wind. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Er staat een file op de A27 Breda richting Gorinchem tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorinchem. 11 kilometer, 10 minuten vertraging. Een kwartier op de A58 Breda richting Eindhoven tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel. 3 kilometer file. 5 minuten op de A59 Den Bosch richting Zonzeel tussen Ter Heide en knooppunt Zonzeel. 2 kilometer file. A270 Helmond Eindhoven. 5 minuten vertraging bij Eindhoven. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: BNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
1: Vorige Shawn Mendes hoorde je Ilse de Lange. So incredible. Ja, het is inderdaad ongelooflijk. De dame staat volgens mij weer op plekje nummer 16 in de top 40. Met dit liedje uit 2008. Famke Louise viert volgend jaar haar 10-jarig jubileum in de muziek. Met een grootste solo-show in haar carrière. Ze staat namelijk op 22 januari volgend jaar in de Afwas Live in Amsterdam.

25 september is in de staat Californië in de United States uitgeroepen tot de Dolly Parton Day. De gouverneur heeft een wet getekend waarin staat dat op die dag voortaan het leven en het werk van de onlangs overleden countrylegende wordt gevierd. En de datum van 25 september is gekozen als verwijzing naar 9 to 5. Een van de grootste hits van de zangeres. En 9 to 5 staat in de cijfers gelijk aan 925, wat in de Verenigde Staten de schrijfwijze is van 25 september. G. Belvin die heeft trouwens een punt gezet achter zijn relatie met Valentina Ferrer, de Colombiaanse zanger en het Argentijns model en Miss Universe. Die hadden bijna 10 jaar een relatie en kregen samen de zoon Rio. En deze Belvin is in Nederland vooral bekend van zijn hit Mi Gente, waarmee hij in de zomer van 2017 een nummer 1 hit scoort. En Raccoon die viert volgend jaar het 30-jarig bestaan met een jubileumshow in de Ziggo Dome. De Zeeuwse band die staat op 2 oktober volgend jaar in de Amsterdamse Concertzaal. De kaartverkoop die gaat aanstaande vrijdag van start. En dan verschijnt ook de nieuwe single Dicht bij het vuur. En een veiling van persoonlijke bezittingen van en memorabilia van Brigitte Bardot die heeft gisteren in Parijs bijna 954.000 euro opgebracht. En dat is bijna 20 keer zoveel als de vooraf geschatte opbrengst van ongeveer 50.000 euro. In totaal gingen 285 voorwerpen van Brigitte Bardot onder de hamer. 2 hondenhalsbanden die vooraf op slechts 30 euro waren geschat, die brachten samen 9400 euro op. En voor een zelfportret van de Franse filmster werd bijna 40.000 euro betaald. De opbrengst van de veiling gaat trouwens naar de Foundation Brigitte Bardot en haar enige zoon Nicolas Jacques Xavier. En tot zover naar het nieuws uit de showbiz. Over een uur heb ik meer voor je.

De 19-jarige man uit Deventer is trouwens afgelopen vrijdag aangehouden voor het oplichten van een 76-jarige vrouw uit Kerkrade. Hij deed zich voor als politieagent en troggelde het slachtoffer op die manier 35.000 euro aan contant spaargeld af. Ja, de vrouw die werd op donderdag 23...

deuren te sluiten. De nepagent die vertelde dat de politie later aan de deur zou komen om spullen op te halen. Nou, kort daarna stond de nepagent voor de deur en vroeg hij naar al het spaargeld van de vrouw. Ze gaf hem in totaal een bedrag van 35.000 euro aan contant geld mee. En dit geld had ze gespaard in al die jaren voor haar kinderen. Nou, de politie heeft de verdachte duidelijk vastgelegd op camerabeelden. En de beelden van de man die zijn eerst geblurd, gedeeld op social media. En toen de verdachte zich niet meldde, zijn de ongebeurde beelden gedeeld. En dat leidde uiteindelijk tot zijn aanhouding in Deventer. De verdachte is momenteel vast voor verder onderzoek. En die wordt morgen voorgeleid aan de rechtercommissaris. En de politie waarschuwt nogmaals om bij het vermoeden van een nepagent direct 112 te bellen.

0: Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
1: Radio BNT.
2: BNT.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
3: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Niet naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi. Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar €0,99. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar €3,69.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een

vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
2: Nu met de Gamma Voordeelpas. OSB 3 constructieplaat 15 mm voor 10,99 per stuk. Of 9 mm voor 8,99 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Radio BNT.
5: Dit is de nieuwsupdate.
6: Een 52-jarige medewerker van de Hangover, een vrije valtoren van ongeveer 85 meter hoog op het Oktoberfest in München, is gisteravond overleden. Hij stond mogelijk op een onveilige plek onder de attractie en werd geraakt. Hij overleed later in het ziekenhuis. De politie onderzoekt het incident nu. Tijdens de internationale operatie Atlas Nexus zijn criminele netwerken opgerold en meer dan 490 personen gearresteerd, zo meldt de Belgische federale politie. In Latijns-Amerika en het Caribisch gebied werd meer dan 157 ton drugs, 201 wapens en ruim 3100 stuks munitie in beslag genomen. De operatie richtte zich op drugshandel, mensensmokkel en wapenzwendel. 34 landen zetten 8700 politieagenten in. In de eerste helft van dit jaar daalde het bedrag per online aankoop in Nederland met 3% naar 100 euro, voor het eerst sinds de coronaperiode. Het totaal aantal aankopen steeg naar ruim 170 miljoen. De totale online bestedingen bleven stabiel op 17,1 miljard euro. Bijna de helft van alle aankopen gebeurde via smartphone. Paramount Skydance trof een schikking met 11 Amerikaanse staten, waaronder Californië en New York, die een rechtszaak hadden aangespannen tegen de overname van Warner Bros. Discovery. Paramount belooft jaarlijks $300 miljoen extra uit te geven aan filmproducties in de VS. De overname is $111 miljard waard en moet nog door de rechter worden goedgekeurd. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert bewolking het weerbeeld en blijft het overwegend droog. Hoewel het noorden lokaal te maken kan krijgen met wat motregen. Het kwik stijgt halverwege de ochtend naar zo'n 14 graden. En daarbij waait een zwakke tot matige wind. Dit was het nieuws op Radio BNT.
7: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Empel en Waardenburg 6 kilometer file. De A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Zaltbommel en Beest 8 kilometer file door werkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. Een kwartier vertraging op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en Dordrecht 8 kilometer file. Op de A17 Roosendaal richting Dordrecht tussen Moerdijk-Havens en knooppunt Klaverpolder een kwartier vertraging 3 kilometer file. Er staat een file met 10 minuten vertraging op de A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef 9 kilometer lang. 10 minuten extra ook op de A67 Venlo richting Eindhoven tussen Asten en Gelderop 4 kilometer. En er is een ongeluk gebeurd op de N2 Eindhoven richting Maastricht tussen Eindhoven Airport en Veldhoven-Zuid 4 kilometer file. 20 minuten is de vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Erik

Belong Together. Tino Martin en Billy Dans. En de nieuwe van Lost Frequencies. Het is de muziek van BNT. Het nieuwste radiostation. Waar we bijna wel iedere dag mee bezig zijn en aan het bouwen zijn. Afgelopen zaterdag heb ik hem gehoord. Dilano. Voortaan iedere zaterdag tussen 10 en 1. De Amerikaanse nieuwsorganisatie CNN, MS Now en Politico die stappen naar de rechter omdat Donald Trump hun journalisten uit het Witte Huis weert. Volgens de organisaties gaat het besluit van Trump in tegen de persvrijheid die is vastgelegd in de grondwet. De organisaties hebben gisteren het kort geding aangespannen. De eerste zittingen zouden

En dan Luke Littler, die heeft besloten om zich niet aan te melden voor de Eurotour in Maastricht. De wereldkampioen die ontbreekt op de maandag. Gepubliceerde deelnemerslijst. Kort nadat hij in Amsterdam een rumoerig weekend beleefde. En het aan de stok kreeg met de Nederlandse dartsfans. En de 19-jarige Littler sloeg eerder om dezelfde redenen ook al toernooien over in Duitsland. De tweevoudige wereldkampioen uit Engeland die speelt volgende maand wel het EK in Dortmund. En Littler is ook niet van de partij voor de Players' Championship. 29 en 30 in Den Bosch. Ja, is wel jammer, hè? Dat je dan toch door zo'n... Door zo'n akkefietje dat je dan niet naar Maastricht komt. Misschien zijn er wel heel veel fans die dat dan toch willen zien. Een Amerikaanse jager heeft een passerende vrouw afgelopen vrijdag aangezien voor een hert en haar doodgeschoten. De vrouw die liep op dat moment samen met haar man en twee kinderen. Ja, de 74-jarige Walter Moorhead die was aan het jagen in de staat Delaware toen hij de vrouw neerschoot. Agenten hebben nog ter plekke eerste hulp aangeboden. Het slachtoffer is later in het ziekenhuis overleden. Verschrikkelijk.

Take a Chance on Me. Ja, ik zie net dat vanochtend is het platform online gegaan van Hives. Hives was na de oprichting in 2004 jarenlang zeer populair. In 2010 werd de site voor zo'n 44 miljoen euro overgenomen door de toenmalige Telegraaf Media Groep. Hives had toen rond de 10 miljoen gebruikers. Ja, daarna werd het platform heel snel overvleugeld door het Amerikaanse Facebook. Hives die stopte in 2013 als sociaal netwerk en ging toen verder als gamingplatform. Nou, Mediahuis heeft het sociale netwerk nu opnieuw ontwikkeld. En volgens het bedrijf is bewust gekozen voor Europese technische architectuur. De hosting vindt plaats binnen Europa. En Hives deelt volgens Mediahuis geen gebruikersdata met derden. Hives. Worden we lid van Hives? Ik denk dat ze iets te laat zijn.

0: goedemorgen. En Ed van de firma Rational, ook een goede ochtend. Wordt wel geplaat. Ik heb gekozen voor de, ja, voor een van de nieuwe liedjes van Teddy Swims. Hij komt begin volgend jaar met een nieuw album, Ugly. En van dat album heeft hij afgelopen vrijdag een nieuwe track gelanceerd.
1: De

0: Perfect Man, Teddy Swims. Een van zijn nieuwe liedjes die vanaf volgend jaar te horen is op het nieuwe album Ugly. Ja, prachtig. Ja, het weer. Op veel plaatsen is het bewolkt en droog weer. Lokaal valt er misschien een beetje motregen. En misschien komt er af en toe de zon tevoorschijn. In het noordoosten wordt het een graadje of 18. Hier in het zuiden van Nederland tussen de 20 en 21 graden. Ja, en dan morgenmiddag tot donderdagmiddag is het tijdelijk wisselvallig weer. Maar later in de week stijgt dan weer de kans op mooi nazomerweer. Ik heb me laten vertellen dat volgende week weer temperaturen mogelijk zijn van 25 graden. Dus heerlijk. Dan even een update van Flitsmeister. Zijn aan het controleren op snelheid op de A76 tussen Geleen en Heerlen bij 17.0. De N273 bij Heel bij 45.6. De A2 tussen Weert en Echt bij 202.1. De A67, de grens met België en Eindhoven. Dat wordt gecontroleerd bij 6.1. En tussen Eindhoven en de grens met België bij 18.0. Dan de A2 tussen Eindhoven en Den Bosch. In beide richtingen moet je opletten bij 125.0. Dan heb ik nog voor je de A59. Den Bosch-Breda bij 111.8. En de A16 tussen Breda en Dordrecht in beide richtingen bij 58.9. Heb je ook een snelheidscontrole gezien? Laat het ons weten via radiobnt.nl.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Goedemorgen. Uit onderzoek van Greenpeace blijkt dat het drinkwater voor ruim 228.000 Limburgers meer PFAS bevat dan de adviesnormen van het RIVM. Bepaalde postcodegebieden in onder meer Roermond, Roerdalen, Peel en Maas, Bezel en Horst aan de Maas vallen in de categorie rood met concentraties tot 5,5 nanogram per liter. Ondanks die verhoogde waarden, die ruimschoots binnen de ruimere Europese normen blijven, adviseren het RIVM en Greenpeace om het kraanwater gewoon te blijven drinken. Een wilde achtervolging die begon in Eindhoven is deze nacht geëindigd in een crash bij een McDonald's drive-in langs de N65 in Ulehout. De bestuurder van een snelle Volkswagen Golf die snelheden tot 250 km per uur haalde, verloor de macht over het stuur waarna de auto in brand vloog. Drie inzittenden sloegen op de vlucht in een naastgelegen weiland. Na een zoekactie met honden en een helikopter zijn twee van hen aangehouden. En bij steekproeven op 8 vakantieparken in het Limburgse Heuvelland zijn afgelopen week 6 personen zonder geldige verblijfsstatus aangetroffen. Het gaat om inwoners van Wit-Rusland en Qatar die verbleven in Vaals, Gulpen-Wittem en IJsselmargraten, zonder dat er sprake was van een vakantiedoel. 5 van hen worden op korte termijn uitgezet, terwijl de vreemdelingenpolitie de zaak van de 6e persoon nog nader onderzoekt. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
4: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Knoopend Empel en Waardenburg 10 kilometer file door werkzaamheden. 20 minuten is de vertraging. A2 Den Bosch richting Utrecht. 5 minuten vertraging bij afrit Geldermalsen. Het komt allemaal door werkzaamheden. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Knoopend Ridderkerk een kwartier extra in 12 kilometer file. Op de A27 Breda-Gorkum een kwartier vertraging tussen Geertruidenberg en Gorkum in 8 kilometer file. Er was een ongeluk gebeurd op de N2 bij Eindhoven, maar de weg daar is weer vrij. Op de N65 Tilburg-Den Bosch tussen afrit Helvoort en Kromvoort 3 kilometer file, 10 minuten vertraging. N264 Gennep richting Uden tussen Vogel en Uden, 20 minuten vertraging in 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Hey guys, this is Nylehorn here.
1: This is Radio BNT.

0: Ja, ze bestaan dus 30 jaar volgend jaar.
1: De BNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
0: Raccoon en een nickel for goodbye. Kate Blanchett die heeft de theaterbezoekers in Londen afgelopen vrijdag gevraagd om hun telefoon weg te stoppen en niet te filmen tijdens haar voorstelling. De Australische actrice die sprak het publiek toe na afloop van Elektra Persona in het National Theatre.

Reeves heeft afgelopen zaterdag bij het eerste van de drie optredens op één dag problemen gehad met de livestream. Tijdens de show in Tivoli Vredenburg in Utrecht klonk het geluid van de uitzending volgens de Britse rockband op sommige momenten sterk gecomprimeerd. En de groep heeft op Instagram laten weten aan een oplossing te werken. De eerste show zit erop. Ja, de show in Utrecht was de eerste van de drie optredens die Nothing But Thieves afgelopen zaterdag in drie verschillende landen heeft gegeven. Later op de dag speelde de band in Brussel en Londen. Dan de acteur Samuel L. Jackson en zijn vrouw LaTanya Richardson Jackson. Die worden onderscheiden voor een maatschappelijke inzet. Het echtpaar krijgt tijdens het jaarlijkse gala van de Hollywood Foundation de Clarence en Jacqueline Avant Award. Dat heeft Variety Magazine bekendgemaakt. Charlie Puth die heeft 6 concerten in Australië en Nieuw-Zeeland afgezegd. Op de websites van de verschillende ticketaanbieders staat dat de shows niet doorgaan. Hij heeft nog geen reden gegeven voor de annuleringen. En Arnold Schwarzenegger die gaat in 2027 een nieuw boek uitbrengen. Getiteld Better Every Day. Dat hebben de uitgeverij en de acteur zelf gisteren bekendgemaakt. En Calvin Harris die heeft een wereldrecord gevestigd. De bekende Schotse DJ kreeg namelijk de erkenning van de Guinness World Records nadat hij eerder dit jaar voor een menigte van naar schatting 1,6 miljoen mensen optrad in de Braziliaanse stad São Paulo. De DJ die deelde op social media een foto waarop hij het certificaat vasthoudt voor zijn record voor grootste publiek bij een DJ-set van 1 artiest. En de NTR die werkt naast het Sinterklaasjournaal ook aan een nieuwe Sinterklaas-serie voor de NPO Start. De serie krijgt de titel Het Sinterklaasjournaal Extra. Dat heeft een woordvoerder van NTR laten weten aan RTL Boulevard. En zeg het maar, ben je de Eetclub aan het kijken? De schrijvers van de Netflix-hitserie De Eetclub die werken al aan een tweede seizoen. Ja, De Eetclub is gebaseerd op het boek van Saskia Noord. Dus dat is een goede zaak voor Saskia Noord, denk ik dan maar even. Als ze aan het schrijven zijn aan een tweede seizoen. Moeten we niet de verjaardagen doen? Doen ze zo meteen? Gaan doen ze wel. Eerst even deze van Chaka Khan.

eind jaren 70, Chaka Khan, I'm Every Woman. Ik heb jarige artiesten voor je voor deze dinsdag 22 september. Martin Solveig, de Franse DJ, die wordt vandaag 50 jaar. Engelse acteur en muzikus Tom Felton. Hij wordt vandaag 39 jaar. Hij speelde onder andere de schurk in de Harry Potter-series. Jort Kelder, de Nederlandse journalist en tv-presentator, wordt vandaag 62. Bonnie Hunt, Amerikaanse actrice, die wordt 65 jaar vandaag. Joan Jett, I Love Rock'n'Roll. Amerikaanse zangeres, die wordt ook vandaag 68 jaar. Evenals de Italiaanse operazanger Andrea Bocelli. Australische zanger Nick Cave, die wordt vandaag 69. En David Coverdale, de Britse rockzanger van Deep Purple, die wordt vandaag 75 jaar. En dan heb ik voor je uit Nederland onze Sanne Hans, Miss Montreal. De dame die wordt vandaag 42 jaar. Ja, die gaan we draaien. Schuilen. Hoor je tot aan 9 uur op BNT.

0: vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: BNT.
2: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice hoef je je niet druk te maken om afspraken, proefritten of betalingen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
3: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
4: Dames en heren, de daluren beginnen.
5: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met een Netflix dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
6: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel dames gezichtsverzorging 1+1 gratis. Dat is een zachte huid voor een zacht prijsje. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluitmeng Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluitmeng Dagstein.
1: Radio BNT.
8: Dit is de nieuwsupdate.
9: In augustus daalden de prijzen van bestaande koopwoningen voor het eerst sinds december 2025 met 0,1 procentpunt op maandbasis. Dan blijkt uit cijfers van het CBS en het kadaster. Op jaarbasis stegen de prijzen nog wel met 3,3% naar gemiddeld ruim €503.000. Het kadaster registreerde zo'n 18.000 woningtransacties in augustus. De Canadese provincie British Columbia spant een rechtszaak aan tegen OpenAI omdat het bedrijf de dodelijke schietpartij in Tumblr Ridge had kunnen voorkomen. Op 10 februari schoot de 18-jarige Jesse van Rootselaar 8 mensen dood en raakte 25 anderen gewond. En daarna pleegde ze zelfmoord. Het veiligheidsteam van OpenAI merkte haar gewelddadige gesprek op, maar deactiveerde alleen haar account zonder de politie in te schakelen. Een 52-jarige medewerker van de Hangover, een vrije valtoren van ongeveer 85 meter hoog op het Oktoberfest in München, is gisteravond overleden. Hij stond mogelijk op een onveilige plek onder de attractie en werd geraakt. Hij overleed later in het ziekenhuis. De politie onderzoekt het incident nu. Tijdens de internationale operatie Atlas Nexus zijn criminele netwerken opgerold en meer dan 490 personen gearresteerd, zo meldt de Belgische federale politie. In Latijns-Amerika en het Caribisch gebied werd meer dan 157 ton drugs, 201 wapens en ruim 3100 stuks munitie in beslag genomen. De operatie richtte zich op drugshandel, mensensmokkel en wapenzwendel. 34 landen zetten 8700 politieagenten in. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert bewolking het weerbeeld en blijft het overwegend droog. Hoewel het noorden lokaal te maken kan krijgen met wat motregen. Het kwik stijgt halverwege de ochtend naar zo'n 14 graden. En daarbij waait een zwakke tot matige wind. Dit was het nieuws op Radio BNT.
10: Dit is even de hart van de ANWB. De A2 Den Bosch richting Utrecht door werkzaamheden 5 kilometer file tussen Zaltbommel en Afrit Geldermalsen. De vertraging is 10 minuten. Een kwartier vertraging op de A27 Breda richting Gorkum en 10 kilometer file tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Knopend Klaverpolder en Knopend Ridderkerk ook een kwartier vertraging, 15 kilometer file. Is een ongeluk gebeurd op de A50 Oost richting Eindhoven. Er staat al 4 kilometer file tussen Nistelrode en Veghel Noord. Op de A59 stond richting Den Bosch, tussen Waalwijk Oost en Vlijmen, 7 kilometer file. Kwartier vertraging op de A76 Belgische grens richting de Duitse grens, tussen Stijn en Nut, 5 kilometer file. Op de N217 Dordrecht Spijkenisse bij de A29, 4 kilometer file. Door een overwegstoring rijden er geen treinen tussen Tilburg en Bokstel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Erik Kreutzer.

Je hoorde ze nog een keertje met Invisible Touch. Vrienden, je bent net wakker. Of je bent al een tijdje aan het werk. Onderweg naar je eerste klant. Ja, we zijn blij. Je hebt ons weer aanstaan.

Molly Mirrors and Wrapped Up. Daarvoor jaren 70. Oh. Vorige eeuw. Oud, maar fout. Belly Buck. Black is Black. En die mooie zomerhit van Usual. Moving to the Sun. Ja, de dinsdag 22 september. De stijging van de huizenprijzen zet verder door, maar vlakt wel een beetje af. Bestaande koopwoningen die waren in augustus gemiddeld 3,3% duurder dan vorig jaar. Het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Kadaster heeft deze cijfers deze ochtend bekendgemaakt. Ja, en de huizen zijn nog altijd een stuk duurder dan een paar jaar geleden. In augustus werden trouwens minder woningen verkocht. Heeft denk ik natuurlijk ook te maken met de zomerperiode en dat iedereen op vakantie is. Hè? Maar in de eerste 8 maanden van dit jaar zijn er juist meer woningen verkocht. Het gaat om 156.000 woningen. En in een appartement in Parijs, daar zijn meer dan 75 katten gevonden. Medewerkers van een dierenwelzijnsorganisatie YouCare die troffen ook dode kittens aan in de vriezer in het appartement. De organisatie heeft aangifte gedaan van dierenmishandeling. En de woning was ongeveer 50 vierkante meter. En de buren hadden al meerdere keren over de stank geklaagd. Nadat de bewoner uit de woning was gezet, maakte de politie en de deurwaarders een melding bij de dierenbescherming. En de eigenaar van de dieren heeft trouwens verklaard dat hij de dieren terug wil en ontkent ze hebben te mishandeld. En dan de ouders gaan vanaf 2029 een iets hogere eigen bijdrage betalen voor de kinderopvang. Het kabinet kiest ervoor om de opvang voor 95,6% te vergoeden. In plaats van de 96%. Nou, laten we hopen dat het goed gaat uitpakken voor wat betreft het maken van de kinderen.

De beste afsluiter van je werkdag is Radio BNT. Elke middag vanaf 4 uur hoor je Rocher met de BNT Middagshow. Elke werkdag vanaf 4 uur Rocher Schepers en de BNT Middagshow. Radio BNT.

0: Italie, Eros Ramazzotti, Pio Bella Cos. Hebben we nog wat snelheidscontroles erbij gekregen bij Flitsmeister? Jazeker, de A2 tussen Maastricht en de grens met België. Dan moet je even opletten bij 270.4. Dan de N273 bij Heel bij 45.6. De A2 tussen Weert en Echt bij 202.1. De N273 Baarlo bij 66.0. De A67, de grens met België en Eindhoven in beide richtingen. Zijn ze aan het controleren, moet je even opletten bij 6.1. Dan de A2 tussen Den Bosch en Eindhoven. Daar wordt gecontroleerd ook in beide richtingen bij 125.0. Dan de A16, de grens met België en Breda bij 70.9. De A59, Den Bosch, Breda bij 111.8. En als laatste heb ik voor je de A16 tussen Breda en Dordrecht bij 58.9 in beide richtingen. Komt er nog eentje binnen op de A59 tussen Breda en Dinteloord bij 88.7.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Goedemorgen. Uit onderzoek van Greenpeace blijkt dat het drinkwater voor ruim 228.000 Limburgers meer PFAS bevat dan de adviesnormen van het RIVM. Bepaalde postcodegebieden in onder meer Roermond, Roerdalen, Peel en Maas, Bezel en Horst aan de Maas vallen in de categorie rood met concentraties tot 5,5 nanogram per liter. Ondanks die verhoogde waarden, die ruimschoots binnen de ruimere Europese normen blijven, adviseren het RIVM en Greenpeace om het kraanwater gewoon te blijven drinken. Een wilde achtervolging die begon in Eindhoven is deze nacht geëindigd in een crash bij een McDonald's drive-in langs de N65 in Ulehout. De bestuurder van een snelle Volkswagen Golf die snelheden tot 250 km per uur haalde, verloor de macht over het stuur waarna de auto in brand vloog. Drie inzittenden sloegen op de vlucht in een naastgelegen weiland. Na een zoekactie met honden en een helikopter zijn twee van hen aangehouden. En bij steekproeven op 8 vakantieparken in het Limburgse Heuvelland zijn afgelopen week 6 personen zonder geldige verblijfstatus aangetroffen. Het gaat om inwoners van Wit-Rusland en Qatar die verbleven in Vaals, Gulpen-Wittem en IJsselmargraten, zonder dat er sprake was van een vakantiedoel. 5 van hen worden op korte termijn uitgezet, terwijl de vreemdelingenpolitie de zaak van de 6e persoon nog nader onderzoekt. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

Hij deed het in die tijd samen met Nile Rodgers. Daarvoor Dido. En Jonas Blue. Het Nederlandse Openbaar Ministerie heeft trouwens de Zwitserse bank UBS een boete van 5 miljoen euro opgelegd. En dat voor de rol van het voormalige Credit Suisse bij belastingontduiking door Nederlandse klanten. De klanten die werden geholpen met het verborgen houden van vermogen.

0: favoriete top 3.
1: En The Beast of Burden. Ja, ik ga je maar achterlaten met een mooie top 3. Zometeen veel plezier met Erik Kerkhoff. Daarna Duncan en Rosé Schippers. Ja, morgen ben ik er weer.
0: De favoriete top 3. Nummer 3.

0: Dante.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep en zak, knor kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Deze aanbieding rekent wel heel lekker af bij Trekpleister. Finish vaatwascapsules Ultimate en Ultimate Plus. Nu 3 pakken voor maar €64,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
8: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
9: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
8: Oh, en nu niet?
9: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
8: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk

0: €30 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
2: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
3: gigaveel.
2: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
4: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
5: Radio BNT.
6: Dit is de nieuwsupdate.
7: Bij een middelbare school in het district Tukutlu, ongeveer 50 kilometer ten oosten van Izmir in Turkije, opende een schutter rond 8 uur vanochtend het vuur. Daarbij raakten 8 personen gewond, onder wie leerlingen. Een van hen verkeert in kritieke toestand. De verdachte werd kort na de schietpartij aangehouden. De Zwitserse bank UBS heeft van het Nederlands Openbaar Ministerie een boete van €5 miljoen ontvangen. Credit Suisse, in 2023 overgenomen door UBS, hielp klanten jarenlang vermogen te verbergen voor de Belastingdienst via Zwitserse bankrekeningen. De bank was medeplichtig aan 80 onjuiste belastingaangiftes voor 12 klanten tussen 2005 en 2015. In augustus daalden de prijzen van bestaande koopwoningen voor het eerst sinds december 2025 met 0,1 procentpunt op maandbasis. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en het Kadaster. Op jaarbasis stegen de prijzen nog wel met 3,3 procent naar gemiddeld ruim €503.000. Het Kadaster registreerde zo'n 18.000 woningtransacties in augustus. De Canadese provincie British Columbia spant een rechtszaak aan tegen OpenAI omdat het bedrijf de dodelijke schietpartij in Tumblr Ridge had kunnen voorkomen. Op 10 februari schoot de 18-jarige Jesse van Rootselaar 8 mensen dood en raakte 25 anderen gewond. En daarna pleegde ze zelfmoord. Het veiligheidsteam van OpenAI merkte haar gewelddadige gesprek op, maar deactiveerde alleen haar account zonder de politie in te schakelen. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert bewolking het weerbeeld en blijft het overwegend droog. Hoewel het noorden lokaal te maken kan krijgen met wat motregen. Het kwik stijgt halverwege de ochtend naar zo'n 14 graden. En daarbij waait een zwakke tot matige wind. Dit was het nieuws op Radio BNT.

Robert De Niro's Waiting. Daarmee refereren ze natuurlijk aan de superheld van toen. Bananarama op de radio. Die meiden hadden een paar bescheiden hits in de jaren 80. Beetje in een alternatieve scene, maar zeker niet minder leuk. Dit is Radio BNT, waar de muziek je raakt. Dank aan Erik Kreutzer. Die kan wat mij betreft gewoon weer even lekker zijn bed in kruipen. Want ja, het is wat, hè. Als je gewoon 5 dagen in de week al om 7 uur de muziek moet verzorgen op Radio BNT. Maar ja, met die glimlach op zijn gezicht weet je zeker dat het helemaal goed gaat. Straks Maroon 5, ik heb Fleetwood Mac en nu Yves Berendsen.

heeft heel veel fans. Vooral vrouwen zijn mateloos fan van de zanger van Maroon 5, Adam Levine. One More Night hoorde je op Radio BNT. En daarvoor Fleetwood Mac, die in de jaren 80 ineens nog een prachtig album uitbracht, Tango in the Night, met Everywhere en deze Seven Wonders. Dit klinkt hier. Je luistert naar Radio BNT. Op 22 september, het is officieel Wereldneushoorndag. Je hebt er niks aan, maar je weet het wel bij deze. Eerst toploaden, dit is Dancing in the Moon.

0: Voel jij je wel eens een superheld?
1: Nee. Zeker in de ochtend niet. Nee, dan moet je rustig aan doen bij me. De script hadden we hier op de radio. En daarvoor vrolijke noot van Toploader, Dancing in the Moonlight. En ach, hebben we niet allemaal in de verliefde bui wel eens een dansje gedaan in de moonlight? Ach, ik ben een beetje aan het dromen, dat merk je wel. Dinsdagochtend, Radio BNT met zometeen het regio nieuws. En nu de King of Pop. Er is al zoveel gezegd over die man. Maar wat heeft hij verdomd goede muziek achtergelaten. Dit is...

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Goedemorgen. Uit onderzoek van Greenpeace blijkt dat het drinkwater voor ruim 228.000 Limburgers meer PFAS bevat dan de adviesnormen van het RIVM. Bepaalde postcodegebieden in onder meer Roermond, Roerdalen, Peel en Maas, Bezel en Horst aan de Maas vallen in de categorie rood met concentraties tot 5,5 nanogram per liter. Ondanks die verhoogde waarden, die ruimschoots binnen de ruimere Europese normen blijven, adviseren het RIVM en Greenpeace om het kraanwater gewoon te blijven drinken. Een wilde achtervolging die begon in Eindhoven is deze nacht geëindigd in een crash bij een McDonald's drive-in langs de N65 in Ulehout. De bestuurder van een snelle Volkswagen Golf die snelheden tot 250 km per uur haalde, verloor de macht over het stuur, waarna de auto in brand vloog. Drie inzittenden sloegen op de vlucht in een naastgelegen weiland. Na een zoekactie met honden en een helikopter zijn twee van hen aangehouden. En bij steekproeven op 8 vakantieparken in het Limburgse Heuvelland zijn afgelopen week 6 personen zonder geldige verblijfstatus aangetroffen. Het gaat om inwoners van Wit-Rusland en Qatar die verbleven in Vaals, Groepen Wittem en IJsselmargraten, zonder dat er sprake was van een vakantiedoel. 5 van hen worden op korte termijn uitgezet, terwijl de vreemdelingenpolitie de zaak van de 6e persoon nog nader onderzoekt. En tot zover het regionieuws.

door heel wat mannen begeerd. Dua Lipa, prachtige vrouw. En ze heeft zoveel fans all over the world. Love Again hoor jij op Radio BNT, waar de muziek je raakt. Brabant en Limburg luistert 24 uur per dag. Het is altijd de moeite waard. En als je zin hebt om te dansen, komt dat even goed uit. Want dat doen we ook op dinsdagochtend met Earth, Wind and Fire. Oftewel de Elements of Life met September.

Nick Hucknall en Simply Red en Sunrise, Cat's Eye en Animal Lock nog op de radio. Dat zijn de hits van Radio BNT. Wil je alles over ons weten? Dan check je de website www.radiobnt.nl. Maar hou ook onze socials in de gaten. Hebben we wat te melden? Hebben we iets te winnen? Dan zie je het daar het allereerst. Ik heb Clean Bandit met Mabel.

Taylor Dane was daar ineens in de jaren 90. En wat een fijne plaat. Can't Get Enough of Your Love hoor jij op Radio BNT. Wat je merkt is, de muziek raakt je. Nou, dan zit je toch prima hier. Ik neem je mee tot 1 uur vanmiddag. Ik ben al broodjes aan het bedenken wat ik straks ga eten. Mijn maag begint nu al te knorren. Kun je nagaan. Ik heb muziek van Shakira. Waka Waka. This Time for Africa.

0: door BNT.
1: BNT.
0: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
2: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
3: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
4: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
5: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
6: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
5: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
6: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
5: En als je voor jezelf werkt?
6: Ook gewoon één factuur per maand.
5: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
6: Mm-hmm.
5: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
7: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Campina yoghurt en kwark per stuk 1,49. We doen met je mee. Plus.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluipmink Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluipmink Dagstein.
9: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice.

0: gewoon perfect geregeld.
1: Radio BNT.
2: Dit is de nieuwsupdate.
3: Privacy waakhond autoriteit persoonsgegevens waarschuwt dat beelden van camerabrillen niet zomaar gedeeld mogen worden, omdat gefilmde personen toestemming moeten geven. De brillen lijken op gewone brillen, hebben een nauwelijks zichtbare camera en microfoon. AP wil mogelijk verboden onderzoeken, vooral op plekken zoals ziekenhuizen, rechtbanken en gebedshuizen. Vanaf 25 oktober wil KLM de vluchten naar Dubai, Riyadh en Dammam hervatten. De maatschappij stopte met vliegen naar deze bestemmingen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Of de vluchten daadwerkelijk doorgaan hangt af van de situatie ter plaatse. Sinds 25 augustus vliegt KLM al niet meer naar Tel Aviv. Bij een middelbare school in het district Tukutlu, ongeveer 50 kilometer ten oosten van İzmir in Turkije, opende een schutter rond 8 uur vanochtend het vuur. Daarbij raakten 8 personen gewond, onder wie leerlingen. Een van hen verkeert in kritieke toestand. De verdachte werd kort na de schietpartij aangehouden. De Zwitserse bank UBS heeft van het Nederlands Openbaar Ministerie een boete van 5 miljoen euro ontvangen. Credit Suisse, in 2023 overgenomen door UBS, hielp klanten jarenlang vermogen te verbergen voor de Belastingdienst via Zwitserse bankrekeningen. De bank was medeplichtig aan 80 onjuiste belastingaangiftes voor 12 klanten tussen 2005 en 2015. Het weer nog. Vanmiddag overheersen wolkenvelden met lokaal enkele opklaringen. Het blijft grotendeels droog, hoewel in de noorden en oosten soms wat kan gaan regenen. Onder de bewolking bereikt de temperatuur 17 tot 19 graden, terwijl het in Zuid-Nederland, bij zonneschijn, de temperatuur kan oplopen naar 21 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: 11 uur en ik ben net een beetje wakker aan het worden, hoor. Pink, get the party started. Nou, dat gevoel heb ik ook een beetje. Hey, goede muziek van Janet Jackson en Hennemey en Maxime. Straks hier op Radio BNT naar Shanna Spyro.
1: BNT. Radio BNT.

Ik vind het zo leuk dat België en Nederland elkaar in de muziek steeds vaker en op een goede manier weten te vinden. Maxime en Henneme, ik wil dat je liegt op Radio BNT. En daarvoor Janet Jackson uit het album Control, wat eigenlijk een soort van best-of-album was. En heb je de film gezien over het leven, of in elk geval een gedeelte van het leven van Michael Jackson? Daarin is Janet gewoon helemaal weggegumpt, lijkt het wel. Heel bijzonder, heel apart. 22 september, de dag dat San Hans 42 wordt. Jort Kelder wordt 62. En Joan Jett van de Blackhearts, die viert haar 68ste verjaardag. Andrea Bocelli wordt 68. Ook mooie leeftijd, zeg. Hey, ik heb zo meteen, dat is mooi, Daryl Hall en John Oates. Maar eerst Train, Bruises. Half

Somber en 12 to 12 op Radio BNT. Wil je alles over ons weten? Check de website. Je kunt er ook een liedje aanvragen. Kan allemaal. RadioBNT.nl. En hou de socials in de gaten, want daar praten we je nog sneller bij. Het regionieuws zometeen. Naar Michael Bublé.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Goedemorgen. Uit onderzoek van Greenpeace blijkt dat het drinkwater voor ruim 228.000 Limburgers meer PFAS bevat dan de adviesnormen van het RIVM. Bepaalde postcodegebieden in onder meer Roermond, Roerdalen, Peel en Maas, Bezel en Horst aan de Maas vallen in de categorie rood met concentraties tot 5,5 nanogram per liter. Ondanks die verhoogde waarden, die ruimschoots binnen de ruimere Europese normen blijven, adviseren het RIVM en Greenpeace om het kraanwater gewoon te blijven drinken. Een wilde achtervolging die begon in Eindhoven is deze nacht geëindigd in een crash bij een McDonald's drive-in langs de N65 in Ulehout. De bestuurder van een snelle Volkswagen Golf die snelheden tot 250 km per uur haalde, verloor de macht over het stuur waarna de auto in brand vloog. Drie inzittenden sloegen op de vlucht in een naastgelegen weiland. Na een zoekactie met honden en een helikopter zijn twee van hen aangehouden. En bij steekproeven op 8 vakantieparken in het Limburgse Heuvelland zijn afgelopen week 6 personen zonder geldige verblijfstatus aangetroffen. Het gaat om inwoners van Wit-Rusland en Qatar die verbleven in Vaals, Groepen Wittem en IJsselmargraten, zonder dat er sprake was van een vakantiedoel. 5 van hen worden op korte termijn uitgezet, terwijl de vreemdelingenpolitie de zaak van de 6e persoon nog nader onderzoekt. En tot zover het regionieuws.

0: Kiss.
1: Zo, muah, een dikke kus van Prince. Kiss. Ja, in de jaren 80 was eigenlijk alles wat die man aanraakte in goud veranderd. En het is nog steeds een prima herinnering. En daar draait het om bij Radio BNT. Laat de muziek je raken. Dit is

Lost Frequencies, Don't Leave Me Now. En daarvoor een ode aan alle volle dames. Ach, dat is zo mooi. Mika, Big Girl, You Are Beautiful. En ieder mens is mooi zoals die is. Nou, ik lijk wel een prediker, hè, vandaag. Het is dinsdag, je luistert naar Radio BNT. Ik heb goede hits onderweg, dat doen we tot een uur of één. Daarna is natuurlijk Duncan er. En Roger, die is eigenlijk nu al druk bezig met zijn programma voor te bereiden tussen 4 en 6. Ja, we hebben er zin in hier bij Radio BNT. Ik heb de Backstreet Boys voor je. As long as you love me. As long.

Crisscross Amsterdam en The Boy Next Door en Whenever hoor jij op Radio BNT. En daarmee is het alweer bijna 12 uur. Mijn maag knort. Ik heb zin in een lekker broodje. Heb jij nog een leuke suggestie? Laat me dat gerust weten. Ik heb NX6 op de valreep. Never Tear Us Apart.

0: vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: BNT.
2: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
3: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
2: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
3: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
2: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
4: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
8: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar €1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
10: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
12: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
13: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
1: Radio BNT.
14: Dit is de nieuwsupdate.
15: De Europese Unie en de Filipijnen willen de handelstarieven op 94% van de onderlinge goederen afschaffen. Dat staat in een voorlopig handelsakkoord. Ook worden Filipijnse overheidsopdrachten opengesteld voor Europese bedrijven. De komende maanden worden de technische details uitgewerkt, waarna volgend jaar een definitief akkoord moet worden ondertekend. Tata Steel onderzoekt de oorzaak van de brand die gisteren op het terrein in IJmuiden uitbrak. De brand woedde bij een transportband naar een hoogoven en was na ongeveer 40 minuten onder controle. De hoogoven is in onderhoud, waardoor de productie volgens Tata Steel niet is geraakt. Niemand raakte gewond. Privacywaakhond Autoriteit Persoonsgegevens waarschuwt dat beelden van camerabrillen niet zomaar gedeeld mogen worden, omdat gefilmde personen toestemming moeten geven. De brillen lijken op gewone brillen en hebben een nauwelijks zichtbare camera en microfoon. De autoriteit wil onderzoeken of een verbod mogelijk is, vooral op plekken zoals ziekenhuizen, rechtbanken en gebedshuizen. En bij een middelbare school in het district Turkutlu, ongeveer 50 kilometer ten oosten van Izmir, opende een schutter rond 8 uur vanochtend het vuur. Daarbij raakten 8 personen gewond, onder wie meerdere leerlingen. Een van hen verkeert in kritieke toestand. De verdachte werd kort na de schietpartij aangehouden. Het weer. Vanmiddag is het overwegend droog met wolkenvelden en af en toe zon. In het noorden blijft het bewolkt en kan wat motten.

graag geruchten dat hij naar Nederland gaat komen. Stevie Wonder en Isn't She Lovely op Radio BNT. Wat een heerlijke deun. 12 uur geweest. Smakelijke lunch. Ik heb Alex Warren.

van gisteren, maar is inmiddels echt alweer 4 jaar oud. Wesley Bronkhorst en Amalia, speciaal voor onze prinses, mag ik aannemen. Nelly Furtado daarvoor, All Good Things Come to an End. Dat is helaas waar, maar soms dan kun je wel teren op de herinneringen. Dat is natuurlijk ook wel leuk. Over herinneringen gesproken. Wist je trouwens dat vandaag op de kop af 18 jaar geleden Britney Spears begint op Twitter? Inmiddels heeft ze miljoenen fans. En ja, is het misschien voor haar slimmer dat ze af en toe wegblijft van Twitter? Want ze kan me er af en toe wel plaatsen. Culture Club met Boy George. Hoor je zo meteen nu op Radio BNT. Maar eerst Niels Geuzenbroek en Wild Styles. The Year of Summer.

bolster. Blanke pit. Dan heb ik het over Teddy Swims. Dan weet je precies wat ik daarmee bedoel. De Door hoorde jij op Radio BNT met zometeen het regionieuws van inmiddels alweer 12:30. En nu, ja, in die tijd was het echt bijzonder wanneer grootheden samen een plaatje maakten. Tegenwoordig heb je de ene na de andere samenwerking. Maar toen, ja, in 1998, was dat heel bijzonder. George Michael, Mary J. Blige, dit is

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Een deel van het centrum van Eindhoven is sinds deze ochtend ruim afgezet vanwege een lekkende gasleiding aan de professor Dr. Dolgelo-laan. De afzetting strekt eruit van de Centraal Station tot aan de campus van TU Eindhoven, waardoor voetgangers moeten omlopen. Netbeheerder Innexus meldt dat de situatie onder controle is en dat omliggende panden geen gevaar lopen. De herstelwerkzaamheden zijn in volle gang. De gemeenteraad van Vaals heeft besloten om de maximumsnelheid van 30 km per uur in Veilen te handhaven, tegen het advies van een speciaal verkeerspanel in. Het panel adviseerde om terug te gaan naar 50 km per uur, omdat automobilisten die zich aan de snelheid houden op grote schaal worden ingehaald door wielrenners en e-bikers. Wel stemde de raad in met nieuwe onderzoeken naar onder meer een veilige schoolzone, oversteekplaatsen en een mogelijke flitspaal. En vrijwilligers en boswachters hebben tijdens de World Cleanup Week ongeveer 10 kubieke meter aan zwerfafval uit de Biesbos verwijderd. Vooral op het eiland Sassenplaat, een belangrijk vogelbroedgebied tegenover Moerdijk, werd enorm veel plastic aangetroffen. Met de opruimactie, gesteund door Rijkswaterstaat en lokale partners, wordt voorkomen dat vogels schadelijk plastic gebruiken voor het bouwen van hun nesten. En tot zover het regionieuws op Radio B.

Nick van der Wal, zo heet hij officieel. Wij kennen hem allemaal beter als Afrojack met Face. En hey, het is 12:30 geweest. Goedemiddag. Dit is Radio BNT met de lekkerste lunch. De dinsdagmiddag lunch. En mag ik je een beetje vrolijk stemmen? Ja, gaan we dat meteen doen. Hier zijn de Wistars en de brand new day.

0: Mark Ronson, die later nog producties deed, onder meer met Lady Gaga. Is wel heel goed hoor. Dit deed hij met Amy Winehouse, Valerie van tijden geleden. Daarvoor hadden we nog Turn the Lights Off en A Brand New Day van de Whistars, met daarin Michael Jackson en natuurlijk Diana Ross uit die prachtige film. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Het is genieten vandaag, zeg. De hits van Radio J&D, die tikken maar door. Met zometeen Duncan nog op de radio. Ik heb eerst Criss Cross Amsterdam, Sarah en Connor Maynard en Stay.
1: De beste hits en classics tijdens je werk. Dit is Radio B&D.

0: Wow, Wes. Is het nou een goede acteur? Is het een goede zanger? Is het een betere rapper? Ja, jij mag het bepalen. Will Smith en Wild Wild West hier op Radio BNT. Hey, ik ben er morgen weer vanaf 10:00. Ik wens je nog een mooie middag met Duncan en Roger. En morgenochtend sta je fris en fruitig weer wakker. Op met niemand minder dan Erik Kreutzer. Wedden dat hij aan de rand van je bed staat om je wakker te schudden. Dit is Op de Valreep Week.
1: No thank you is what I should have said. I should be in bed. But temptations of trouble on my tongue. Troubles yet to come.
2: One sip,
1: bad for me.
2: One hit,
1: bad for me.
2: One kiss,
1: bad for me. But I give in so easily. And no thank you.

0: Evenwet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Morgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Radio BNT.
3: BNT.
2: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot. Exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
6: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
7: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
6: Oh, en nu niet?
7: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
6: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
8: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Jojo. De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris, 1+1 gratis. Knappe deal, hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister. Waar kunnen we je blij mee maken?
3: Radio BNT.
2: Dit is de nieuwsupdate.
12: Iran is bereid de straat van Hormuz binnen 7 dagen weer open te stellen voor scheepvaart. Als de Verenigde Staten de militaire druk verminderen en de blokkade van Iraanse havens opheffen. Dat heeft een hoge Iraanse functionaris gezegd. Iran wil daarmee ruimte creëren voor verdere diplomatieke gesprekken met de VS. Het Openbaar Ministerie eist 7 jaar cel tegen Jalal O. voor de dodelijke explosie bij de Schammenkamp in Rotterdam. Volgens het OM bereidde hij cocaïne in de garagebox waar de explosie ontstond. Bij de ontploffing in januari 2024 kwamen 3 mensen om het leven en werd een wooncomplex verwoest. De Europese Unie en de Filipijnen willen de handelstarieven op 94% van de onderlinge goederen afschaffen. Dat staat in een

0: voorlopig handelsakkoord. Ook worden Filipijnse overheidsopdrachten opengesteld voor Europese bedrijven. De komende maanden worden de technische details uitgewerkt, waarna volgend jaar een definitief akkoord moet worden ondertekend. Privacywaakhond Autoriteit Persoonsgegevens waarschuwt dat beelden van camerabrillen niet zomaar gedeeld mogen worden, omdat gefilmde personen toestemming moeten geven. De brillen lijken op gewone brillen en hebben een nauwelijks zichtbare camera en microfoon. De autoriteit wil onderzoeken of een verbod mogelijk is, vooral op plekken zoals ziekenhuizen, rechtbanken en gebedshuizen. Het weer. Vanmiddag is het overwegend droog met wolkenvelden en af en toe zon. In het noorden blijft het bewolkt en kan wat motregen vallen. De wind is zwak tot matig uit west- tot noordwestelijke richting. Het is vandaag 18 tot 20 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Duncan Fresh. Ik ben misschien net zo schoog als gisteren, maar ik heb net zoveel hits en classics bij me als gisteren. Bruno Mars en All My Souls.

BNT en Bruno Mars, On My Soul op de radio. En Keen, Somewhere Only We Know, hoor je op je dinsdagmiddag. En die schoggen dinsdagmiddag, ik kan er ook weinig aan doen. Mijn stem is beter aan het worden. Ik zit hier met een kopje thee, met een beetje honing erin. En dan maar hopen dat het langzaam beter wordt. Maar ik heb nog een beter idee. Ik ga gewoon weinig mijn stem gebruiken. Nog minder dan normaal. En ga gewoon lekker veel muziek voor je draaien. In de vorm van zometeen van Emma Heesters. De Hartebreker komt eraan. En Taylor Swift ga ik voor je draaien. Blank Space, zometeen. Eerst een andere grote vrouw. De grootheid, Whitney Houston.

TNT. En nog altijd leeft het idee dat de jonge Limburgers massaal wegtrekken, hè, van de provincie. Want als je het wil maken, moet je hier niet zijn. Dat schijnt niet meer zo te zijn. Nee. Het beeld is hardnekkig. Jonge Limburgers zouden bij bosjes wegtrekken naar de Randstad voor studie, werk en een leven elders. Maar cijfers van het CBS spreken die aanname nu tegen. Al 5 jaar geleden kantelde de situatie, maar dat bleef grotendeels onder de radar. En vorig jaar werd die omslag ineens goed zichtbaar. Door binnenlandse migratie vestigden zich meer mensen onder de 40 jaar in Limburg dan er op het dieptepunt deden. Dat was het crisisjaar 2014. Dus nu is de instroom van jongeren en jongvolwassenen de dominante beweging geworden. Limburg is gewoon weer in trek. Is er dan een duidelijke reden aan te wijzen? Ja, nou ja, sinds een jaar is Radio BNT in de ether te horen. Dus dat zou een goede aanwijzing kunnen zijn natuurlijk.

0: baas wel eens niet te doen, nee, dat plan gaat niet door, en dat je stiekem on the side toch dat plan een beetje uitwerkt, omdat je denkt, dit gaat echt wel werken. Nou ja, hetzelfde gebeurde met de artiest die je zo meteen gaat horen. De studio zei, nee, dat liedje wat je wil maken, dat gaan we absoluut niet doen. De artiest heeft het toch gedaan, bracht het hier en daar bij de clubs aan de man, en voilà, het werd toch een grote hit. Wie het is en wie zo eigenwijs is, dat vertel ik je zo meteen. Eerst even kijken naar het weer op deze dinsdag. Blijft wisselend bewolkt, wel droog met stapelwolken, enkele wolkenvelden en opklaringen. Met zon erbij is het zo'n 21 graden vandaag. Morgen vandaag half tot zwaar bewolkt, enkele opklaringen en bij een zwakke wind 19 à 20 graden morgen.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: Een deel van het centrum van Eindhoven is sinds deze ochtend ruim afgezet vanwege een lekkende gasleiding aan de professor Dr. Dolgelo-laan. De afzetting strekt eruit van de Centraal Station tot aan de campus van TU Eindhoven, waardoor voetgangers moeten omlopen. Netbeheerder Innexus meldt dat de situatie onder controle is en dat omliggende panden geen gevaar lopen. De herstelwerkzaamheden zijn in volle gang. De gemeenteraad van Vaals heeft besloten om de maximumsnelheid van 30 km per uur in Veilen te handhaven, tegen het advies van een speciaal verkeerspanel in. Het panel adviseerde om terug te gaan naar 50 km per uur, omdat automobilisten die zich aan de snelheid houden op grote schaal worden ingehaald door wielrenners en e-bikers. Wel stemde de raad in met nieuwe onderzoeken naar onder meer een veilige schoolzone, oversteekplaatsen en een mogelijke flitspaal. En vrijwilligers en boswachters hebben tijdens de World Cleanup Week ongeveer 10 kubieke meter aan zwerfafval uit de Biesbos verwijderd. Vooral op het eiland Sassenplaat, een belangrijk vogelbroedgebied tegenover Moerdijk, werd enorm veel plastic aangetroffen. Met de opruimactie, gesteund door Rijkswaterstaat en lokale partners, wordt voorkomen dat vogels schadelijk plastic gebruiken voor het bouwen van hun nesten. En tot zover het regionieuws op Radio BNR.

Hey, dit is nog even een lekker beetje zomer, hè? Gloria Estefan en Miami Sound Machine en Conga. Het zou te exotisch zijn geweest. Ja, dat vond de platenmaatschappij. Die zeiden, nou, dat gaan we echt niet opnemen. Het is veel te exotisch. Spaans en Engels door elkaar, dat gaat helemaal niet werken. En Gloria Estefan was een beetje eigenwijs. Die dacht, nou ja, stiekem, als we in de studio zijn, gaan we het toch opnemen. Dan ga ik dat aan wat clubs in Miami geven, aan DJ's om te draaien. En ja, toen ging de hele dansvloer erop los. Dus toen moest de platenmaatschappij hem wel uitbrengen. En zo werd Conga alsnog een grote hit. Conga hoorde je op Radio BNT, de nieuwste nou, Bob en Robbie Williams kwam voorbij. Je hoorde het, de beste hits en classics. Je hoort hier, dit is BNT met Kelly Clarkson zometeen. En dit is Jason Derulo.

Sorry, Sai Martin en The Ocean. Dit is Radio BNT. Heb je de nazomerdagen ook al in het vooruitzicht gesteld? Het wordt best wel lekker weer, hè? Rond de 22 graden de komende dagen. En het blijft redelijk droog. Alleen vrijdag kan er wat meer regen gaan vallen. Maar de nazomer lijkt eraan te komen. Dat is fijn. Nee, dit is BNT, zometeen nog Ed Sheeran en een nieuwe vertaalvraag voor je. Ik zoek titel en artiest zometeen bij een vertaalde songtekst. Je mag gaan meedenken, dat zometeen na TLC, die fijne Waterfalls, Back to the 90s.

0: Radio.
1: De vertaalvraag.
0: Daar gaan we beginnen, een nieuwe vertaalvraag. De track die ik zo meteen ga draaien na 2 uur... wordt geraden aan de hand van de vertaalvraag. En dit is de vertaling. Het is een gloednieuwe crew. Laat zien wat je kunt, gewoon jammen. The Rock Crew. Ja, ik heb het al bijna weggegeven. Enige idee over welke track het gaat. Ik draai hem zo meteen en raden mag via radiobnt.nl.

0: Day.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
2: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
4: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
5: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi. Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi voor sperziebonen, 500 gram voor maar 99 cent.

0: één scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
3: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Kijk op ben.nl.
4: Radio BNT.
5: Dit is de nieuwsupdate.
6: Saudi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding naar de havenstad Yanbu gedeeltelijk heropend na droneaanvallen vorige week. Er wordt voorlopig beperkt olie door de pijpleiding gepompt. De zogenoemde Oost-West-pijpleiding is extra belangrijk door de blokkade van de straat van Hormuz, waar de scheepvaart sterk is afgenomen. Ongeveer een derde van de Nederlandse bevolking krijgt kraanwater met meer PFAS binnen dan de advieswaarde van het RIVM. Vooral in Noord- en Zuid-Holland zijn de waarden hoog. In IJmuiden en Zaandam ligt de concentratie ruim 3 keer boven die advieswaarde. Het kraanwater blijft volgens het RIVM wel veilig om te drinken. Iran is bereid de straat van Hormuz binnen 7 dagen weer open te stellen voor scheepvaart. Als de Verenigde Staten de militaire druk verminderen en de blokkade van Iraanse havens opheffen. Dat heeft een hoge Iraanse functionaris gezegd. Iran wil daarmee ruimte creëren voor verdere diplomatieke gesprekken met de VS. De Europese Unie en de Filipijnen willen de handelstarieven op 94% van de onderlinge goederen afschaffen. Dat staat in een voorlopig handelsakkoord. Ook worden Filipijnse overheidsopdrachten opengesteld voor Europese bedrijven. De komende maanden worden de technische details uitgewerkt, waarna volgend jaar een definitief akkoord moet worden ondertekend. Het weer. Vanmiddag is het overwegend droog, met wolkenvelden en af en toe zon. In het noorden blijft het bewolkt en kan wat motregen vallen. De wind is zwak tot matig uit west tot noordwestelijke richting. Het is vandaag 18 tot 20 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio BNT. De vertaalvraag.
7: Er kwam vaker het goede antwoord binnen. Dat kwam ook omdat hij best wel makkelijk was. Hè? Dit was de opgave. Het is een gloednieuwe crew. Laat zien wat je kunt. Gewoon jammen. De Rock... puntje, puntje, crew. En als ik puntje, puntje niet had gezegd, dan had ik de hele titel al uitgesproken. En daarbij ook de artiest, want het is Rocksteady Crew met Rocksteady Crew. Het goede antwoord gegeven door onder andere Julia.

Als een magneet trekken we je naar de radio toe met de tenoren van de Bouwsa. Magnetic en Rocksteady Crew komt voorbij op Radio BNT. De beste hits en classics tijdens de BNT-werkdag. Duncan hier met Miles Smith zometeen. En dit is

0: mooie van Bluff. Dansen aan zee.
1: Duncan Frisch.
0: Op Radio BNT, het is je dinsdagmiddag. Je volgt ons ook op de socials, hè? Facebook en Instagram, daar vind je ons, @RadioBNT. Ja, we moeten een groot overleg hier binnenkort hebben bij BNT... want moeten we niet ook gewoon weer op Hives? Hè, wat zeg je, Duncan? Hives? Jawel. Dat platform dat echt al 22 jaar geleden geboren werd... dat heeft een paar jaar gelopen en, nou ja... toen is het ook een beetje ter ziele gegaan en is Hives niet meer bereikbaar geweest. Maar wat blijkt nu vandaag? Hives is terug. Exact 22 jaar nadat het geboren werd, is het vandaag een nieuw leven ingeblazen. En vrijwel alles op Hives, dat naast zijn website ook nu als app is te gebruiken, voelt en ziet eruit zoals die vriendensite in de hoogtijdagen. Dus je kunt gewoon weer krabbelen, een wie wat waar schrijven. Je kunt je profiel pimpen of een respectknop. Dus ja, je kunt alles weer doen. Inclusief, en dat is het belangrijkste, de dansende banaan. Ja, dat is toch wel fijn, hè? Dus wellicht binnenkort ook op Hives weer te vinden. Radio BNT. Ik hou je op de hoogte. Four Tops hoor je zo meteen. En dit is Silk Sonic. Radio BNT.

0: Four Tops, Loco in Acapulco op Radio BNT. Daarvoor Silk Sonic, Leave the Door Open. Het is 2:30 op Radio BNT. Zometeen richting Usher. Kid Ryan ga je nog op rennen. Eens even kijken naar het weer op deze dinsdag. Wisselend bewolkt vandaag en droog met stapelwolken. Enkele wolkenvelden en opklaringen. Maximaal 21 graden. Morgen overdag wordt het half tot zwaar bewolkt. Enkele opklaringen en dan 19 à 20 graden morgen.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: Een deel van het centrum van Eindhoven is sinds deze ochtend ruim afgezet vanwege een lekkende gasleiding aan de professor Dr. Dolgelo-laan. De afzetting strekt zich uit van de Centraal Station tot aan de campus van TU Eindhoven, waardoor voetgangers moeten omlopen. Netbeheerder Innexus meldt dat de situatie onder controle is en dat omliggende panden geen gevaar lopen. De herstelwerkzaamheden zijn in volle gang. De gemeenteraad van Vaals heeft besloten om de maximumsnelheid van 30 km per uur in Veilen te handhaven, tegen het advies van een speciaal verkeerspanel in. Het panel adviseerde om terug te gaan naar 50 km per uur, omdat automobilisten die zich aan de snelheid houden op grote schaal worden ingehaald door wielrenners en e-bikers. Wel stemde de raad in met nieuwe onderzoeken naar onder meer een veilige schoolzone, oversteekplaatsen en een mogelijke flitspaal. En vrijwilligers en boswachters hebben tijdens de World Cleanup Week ongeveer 10 kubieke meter aan zwerfafval uit de Biesbos verwijderd. Vooral op het eiland Sassenplaat, een belangrijk vogelbroedgebied tegenover Moerdijk, werd enorm veel plastic aangetroffen. Met de opruimactie, gesteund door Rijkswaterstaat en lokale partners, wordt voorkomen dat vogels schadelijk plastic gebruiken voor het bouwen van hun nesten. En tot zover het regionieuws op Radio B.

Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough. Wat Michael Jackson heel goed kon in zijn liedjes is random ineens uithalen doen. Zo, auw, of wee. Ja, kan het nu niet met mijn stem, maar heel hoog uithalen, random in liedjes. En er is een of andere gek geweest, die heeft ze allemaal losgeknipt. Ja. Dan krijg je dus alleen maar alle uithaaltjes en alle schreeuwtjes van Michael Jackson los. En als je iemand wil irriteren, dan heb je op YouTube een filmpje staan. Dat is een uur lang stilte. Maar dan af en toe hoor je ineens Michael Jackson gillen. Met een A of een O. Dan schrik je helemaal wezenloos. Dus als je die straks even aanzet voor je vrienden of vriendin thuis, dan heb jij een leuke avond. Dat kan ik je wel vertellen. Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough op Radio BNT. R.E.M. zometeen, Shiny Happy People en Son Milieu is hier.

0: Calvin Harris, Rihanna en This Is What You Came For. Dit is Radio BNT. Goedemiddag.
1: Radio BNT Takeover.
0: Heb je er zin in zometeen? Want je hebt het weer voor het zeggen zometeen. Radio is 20 minuten lang van jou zometeen in de Takeover. En wat zou je dan willen horen? Wat kan ik zometeen voor je draaien? En word je extra blij van op de werkvloer? En laat maar weten via radiobnt.nl. Draai het zometeen naar Bob Sinclair. En dit is Tiësto op de radio. En de business op BNT.

0: BNT.
1: BNT.
2: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
3: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
8: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal. En stuk...
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
10: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
11: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
10: Oh, en nu niet?
11: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
10: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
8: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
12: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
13: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
14: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten. Of nee, juichen voor Oranje.
13: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
3: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
1: Radio BNT.
15: Dit is de nieuwsupdate.
16: Nationaal Ereveld Loenen krijgt vanaf donderdag ruimte voor ongeveer 500 nieuwe oorlogsgraven. De huidige grafvakken zijn vrijwel vol en er worden nog ieder jaar oorlogsslachtoffers herbegraven. Op het Ereveld liggen bijna 4000 slachtoffers. Het is voor het eerst sinds halverwege de vorige eeuw dat een Nederlands Ereveld zo wordt uitgebreid. De rechtbank in Zwolle is vanmiddag ontruimd nadat brand was ontstaan in een technische ruimte van de parkeergarage onder het gebouw.

0: ging om een kleine brand met lichte rookontwikkeling. De zitting in het hoge beroep van oud-Jumbo-topman Frits van Eert moest door de brand tijdelijk worden geschorst. Saudi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding naar de havenstad Yanbu gedeeltelijk heropend na drone-aanvallen vorige week. Er wordt voorlopig beperkt olie door de pijpleiding gepompt. De zogenoemde Oost-West-pijpleiding is extra belangrijk door de blokkade van de straat van Hormuz, waar de scheepvaart sterk is afgenomen. Iran is bereid de straat van Hormuz binnen 7 dagen weer open te stellen voor scheepvaart, als de Verenigde Staten de militaire druk verminderen en de blokkade van Iraanse havens opheffen. Dat heeft een hoge Iraanse functionaris gezegd. Iran wil daarmee ruimte creëren voor verdere diplomatieke gesprekken met de VS. Het weer. Vanmiddag is het overwegend droog met wolkenvelden en af en toe zon. In het noorden blijft het bewolkt en kan wat motregen vallen. De wind is zwak tot matig uit west- tot noordwestelijke richting. Het is vandaag 18 tot 20 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Duncan Fresh. Jeffrey heeft zich al gemeld voor de boss zometeen. Hij wil Fresh Priest in horen in de takeover. Nou, die komt eraan. Radio BNT, waar muziek je raakt. Maar eerst Bob Sinclair.

0: Sun. Een van de grootste hits van dit moment. Hugo heeft hem op zijn naam. Moving to the Sun. Bob Sinclair daarvoor in World Hold On. Oké, hou je adem even in. Het is dinsdagmiddag 3:10. Daar gaan we.
1: De Radio BNT Takeover.
0: Het fijnste moment van je werkdag misschien wel. Want de komende 20 minuten is de radio van jou. Gaan we extra hard, want wat wil je horen? Jij hebt het in handen. Jij bepaalt de playlist van Radio BNT. En waar heb je dan zin in? Wat kan ik voor je draaien?
1: De Radio BNT Takeover.
0: Nou ja, Jeffrey Zuidelijk reed net over de grens bij Balen-Nassau en voelde me heel even een echt wereldreiziger. Ja, dat snap ik wel. Vol gas voor Jeffrey en zijn verzoek. Bruce Springsteen en Born in the USA.
1: Dit is de Radio BNT Takeover.

jouw verzoek nu in via de Radio BNT WhatsApp. 043-200-3123. En hoor het nu tijdens de Radio BNT Take

Summer at 5 aan voor de drie meiden in de auto. Thanks van Lieke. Ik weet niet waar jullie heen gaan, dames. Misschien collega's of vrienden onder elkaar. Dat vertelt het appje niet, maar wel dat dit jullie favoriete plaat is. Dus bij deze gedraaid. Maroon 5 en Cardi B en Girls Like You op Radio BNT. Welkom, dit is BNT, is midden in de takeover. Wat houdt dat in? Nou, dat jij bepaalt wat op Radio BNT te horen gaat zijn. Dus waar heb je zin in? Je mag het nog laten weten via radiobnt.nl. Ik tel even af voor het verzoek van Bram, The Radicals.

de takeover en het verzoek van Sanne. Zij vroeg om maar, kan ik go in me and you get what you give. New Radicals was dan weer voor Bram. De Radio BNT takeover. Jij vraagt en ik draai je riffmix. Daar vraagt Niels om. There must

0: Let op, hier komt een feitje waar je helemaal niks mee kan. Maar het was de enige nummer 1 hit van ze in Engeland. Eurythmics, There Must Be an Angel.
1: De Radio BNT Takeover.
0: En hij stond ook op nummer 1 voor Niels, want hij vroeg hem aan in de Radio BNT Takeover. Eurythmics op Radio BNT. Dit was hem, de Takeover. Morgen weer een nieuwe ronde en dan weer jouw kans op je verzoek op Radio BNT. Zometeen, Mr. President. Cyrus, Miley, dat moet ik het zeggen. Cyrus mag dus helemaal niet meer, hè? Ik zeg het helemaal verkeerd. Miley en Bass Persuade komt eraan, haar nieuwste. Dat zometeen, eerst even kijken naar het weer. Het blijft wisselend bewolkt en droog. Stapelwolken, enkele wolkenvelden, opklaringen, van alles wat. Het is zo'n 21 graden maximaal. Morgen overdag half tot zwaar bewolkt. Enkele opklaringen en bij een zwakke wind wordt het morgen 19 à 20 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: Kindcentrum Sint-Pieter in Maastricht is deze middag ontruimd nadat er een vreemde geur in het gebouw werd opgemerkt. Zo'n 370 kinderen en personeelsleden van de basisschool en kinderopvang werden uit voorzorg opgevangen op het schoolplein en bij een nabijgelegen kerk. Uit onderzoek van de brandweer bleek dat de gaslucht via een rioolput naar binnen drong en niet uit de school zelf afkomstig was. Netbeheerder Innexis is een onderzoek gestart naar de exacte herkomst van het lek. In het hoger beroep van Frits van Eert hebben zijn advocaten bij het gerechtshof in Zwolle gevraagd om het strafproces grotendeels over te doen. Volgens de verdediging van de voormalige Brabantse topman uit Veghel ontbreken er zo'n 1000 documenten in het dossier, waaronder bankmutaties en tapgesprekken. Van Eert werd vorig jaar veroordeeld tot 2 jaar cel voor witwassen en omkoping, maar ontkent alle beschuldigingen. De verdediging stelt dat het in beslag genomen contante geld uit zijn privécollectie kwam en dat er geen sprake is van omkoping. En het cybercrime team van de Limburgse politie heeft in Groningen een 21-jarige man aangehouden. Hij wordt ervan verdacht online hulpmiddelen voor oplichting aan te bieden op criminele handelsplaatsen. De man kwam in beeld tijdens een breed onderzoek naar bankhelpdeskfraude. Bij een doorzoeking van zijn woning zijn gegevensdragers in beslag genomen. Hij bood onder meer phishing-websites en speciale callcenter-software aan, waarmee massaal valse sms-berichten en gesimuleerde banknummers konden worden ingezet. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

achternaam, haar artiestenachternaam in de band gedaan. Het is niet langer Miley Cyrus. Nee, het is gewoon Miley. Bass Persuades hoorde je. Mr. President daarvoor in BTS Dynamite. De BNT Werkdag, Marshmello zometeen. En dit is Beyoncé.

Marshmallow en Marie en Friends op Radio BNT. En je, heb je Roger al eens boos meegemaakt? Oh, jongen. Weet je hoe dat is? Nee, ik ook niet, want die man is altijd vrolijk. En dat zal zometeen niet anders zijn. Zometeen na 4 uur de vrolijke, fijne middagshow onderweg naar huis met Roger. En Van Halen gaat hij draaien. Jawel, jump. Na

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
3: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1 plus 1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaalse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39.

0: druk met declaraties, toch?
1: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
0: En als je voor jezelf werkt?
1: Ook gewoon één factuur per maand.
0: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
1: Mm.
0: Bestel hem gratis, voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: 14 mannen zijn in Sri Lanka schuldig bevonden aan betrokkenheid bij de jihadistische aanslagen op eerste paasdag 2019. 9 andere verdachten zijn vrijgesproken. Bij de gecoördineerde bomaanslag op 3 kerken en 3 hotels kwamen 279 mensen om het leven, onder wie 3 Nederlanders. De straffen van de 14 worden op een later moment bekendgemaakt. De Tweede Kamer wil snel debatteren met minister Van Weel van Justitie en Veiligheid, nadat de Rekenkamer stelt dat hij onjuiste informatie gaf over niet behandelde aangiftes. In 2024 werden 7000 aangiftes van ernstige misdrijven direct afgewezen en 3000 stopgezet, wegens capaciteitsgebrek bij politie of het Openbaar Ministerie. Nationaal Ereveld Loenen krijgt vanaf donderdag ruimte voor ongeveer 500 nieuwe oorlogsgraven. De huidige grafvakken zijn vrijwel vol en er worden nog ieder jaar oorlogsslachtoffers herbegraven. Op het ereveld liggen bijna 4000 slachtoffers. Het is voor het eerst sinds halverwege de vorige eeuw dat een Nederlands ereveld zo wordt uitgebreid. Saudi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding naar de havenstad Yanbu gedeeltelijk heropend na droneaanvallen vorige week. Er wordt voorlopig beperkt olie door de pijpleiding gepompt. De zogenoemde Oost-West-pijpleiding is extra belangrijk door de blokkade van de straat van Hormuz, waar de scheepvaart sterk is afgenomen. Het weer. Vanmiddag is het overwegend droog met wolkenvelden en af en toe zon. In het noorden blijft het bewolkt en kan wat motregen vallen. De wind is zwak tot matig uit west- tot noordwestelijke richting. Het is vandaag 18 tot 20 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A16 van Breda richting Rotterdam. Voor Zwijndrecht is de vertraging een kwartier. De A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Dordrecht en Breda Noord een kwartier vertraging. Daar staat een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Roger Schepers.

0: rockin' and rollin' on your radio, Dowd. Van Halen, Why Can This Be Love, hoorde je uit 1986, komt dat liedje toch alweer. Dus dat is 40 jaar oud. Oh mijn god, wat gaat de tijd snel, vrienden. Het is dinsdag 22 september 2026, de week na Prinsjesdag. Hartelijk goedemiddag en welkom bij de middagshow op Radio BNT. De middagshow die hoor je elke maandag tot en met vrijdag tussen 4 en 6. Het Radio BNT middagfeuilleton bestaat uit 2 episoden. En we zijn begonnen met deel 1 nu, dan weet je dat in ieder geval. Radio BNT, de hele Limburg en Brabant via DAB+. Online via radiobnt.nl. En dankjewel Duncan. Zijn stem klinkt alweer een klein beetje beter dan gisteren. Gisteren was het helemaal dat je dacht, de baard in de keel, dat zei ik ook. En ik heb hem nog heel even gesproken via de app. En vandaag gaat het alweer een klein beetje beter. Dus hopelijk is het morgen dan helemaal goed. We gaan een hoop leuke dingen doen. We hebben het over de podcast. De podcast, dat moeten we nog even promoten. En we gaan het maximaal genieten. Lekker lange luisterdilemma spelen vandaag met de Golden Earring.
1: De BNT Middagshow met Roger Schepers.
0: En muziek van Alex Warren.

Radio BNT? Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043-200-3123. Radio BNT, ook op WhatsApp. 043-200-3123. Dit is de middagshow. Met Roger Schepers.

0: Jaap Reesema gaat een televisieprogramma presenteren. Ja, dat is toch wel leuk dat hij dat mag gaan doen. Je hoorde hem nu samen met Pommelie Thijs. Nu wij niet meer praten. Nee, het liedje is afgelopen, dus er wordt ook niet meer gepraat natuurlijk. Logisch. Fever Dream, Alex Warren daarvoor. Het is Radio BNT op de dinsdagmiddag. Vind je het maximaal genieten? Lekker lang luister. Dilemma gaan we dus, zoals ik al zei, spelen met de Golden Earring. Welke maximaal genieten? Lekker lang luisterplaat van de Earring gaan we in zijn volle lengte draaien. Wordt dat of A, The Twilight Zone of B, When the Lady Smiles? Welke Golden Earring wil je horen in de lange versie? Laat het mij even weten. App A als je Twilight Zone wil horen naar radiobnt.nl. Wil je When the Lady Smiles, dan app je B naar radiobnt.nl. En een van die twee gaan we draaien. Dat is de website overigens, radiobnt.nl. Je krijgt daar de mogelijkheid om een appje te sturen. En doe dat dan. En dan komt dat vanzelf allemaal bij ons terecht. Dus dat is in ieder geval heel erg mooi. Ah, 22 september 1980 viel Iran-Irak binnen. En toen begon de Iran-Irak-oorlog. Het is maar even een feit dat je weet wat er vandaag plaatsvindt in de geschiedenis van 22 september. Ga je straks natuurlijk de mogelijkheid bieden om een liedje aan te vragen. Wat te maken heeft met een van de nieuwsfeiten van vandaag. Zover is er nog niet. Voorlopig eerst even andere zaken. Eerst even dus maximaal genieten. Lekker lang luisterdilemma spelen. A, Twilight Zone. B, When the Lady Smiles. Laat me weten wat je wil horen. App A of B naar radiobnt.nl. Ik zei het al, dinsdag een week naar Prinsjesdag. En ja, de algemene beschouwing hebben we vorige week gehad. Iedereen rolt en bolt over elkaar heen. We zagen de stoelpoten onder elkaars stoelen uit. Maar ja, dat is eigenlijk altijd natuurlijk. Nadat die begroting geweest is, die Prinsjesdag. Presentatie van die miljoenennota, die eigenlijk al een week van tevoren uitgelekt is. Hè? Ja, dat gebeurt toch eigenlijk. Dat zijn toch de mensen die de info hebben die dat ook laten uitlekken. Ze laten dat toch bewust uitlekken. Je maakt mij niet wijs dat dat allemaal per ongeluk gebeurt. Volgens mij kan dat helemaal niet per ongeluk uitlekken.
1: Roger Schepers en de BNT Middagshow.
0: Volg ons via de socials, vrienden, Instagram, Facebook of uiteraard de website radiobnt.nl. Het is een dag waarop het lekker was, 18 tot 20 graden. Het begon een beetje fris vanochtend en toch heeft de zon zich ook alweer een klein beetje laten zien. Het is wisselvallig, de herfst doet langzaam zijn intrede. Well,

Het is 7 minuten voor 4:30 op Radio BNT in de middagshow, vrienden. Het is dinsdag. Mike Posner, took a pill in Ibiza. Misschien ben je er geweest nog op Ibiza. Of ga je er nog naartoe? Dan een hele fijne reis gewenst en geniet er vooral lekker van. No Star of Mine van Genesis draaiden we daarvoor. Wat een lekkere plaat nog steeds. En die Phil Collins, die daar achter de drum zit en ook de vocalen deed van deze plaat. Ja, het gaat allemaal niet zo denderend met hem qua gezondheid. Dat is eigenlijk wel heel jammer, want wat een ras artiest is dat, die Genesis. Er komen wel wat leuke liedjes binnen. Althans, A'tjes en B'tjes via radiobnt.nl. When the Lady Smiles is B, Twilight Zone is A. Welke maximaal genieten? Lekker lange luisterplaat van de Golden Earring wil je graag horen zo dadelijk op de radio. Wil je Twilight Zone, dan heb je A naar radiobnt.nl. Wil je When the Lady Smiles, dan heb je B naar radiobnt.nl. 22 september, we praten er al een week over het boek van Earl Spencer. De broer van de overleden Lady Diana natuurlijk. En er komen elke dag feiten naar boven en naar buiten. En is dan steeds weer een sneer naar de royalties natuurlijk. Naar de royals bedoel ik. Naar Harry en Meghan ook. Naar koning Charles. En Charles Spencer, die moet zich daar natuurlijk ook mee. Maar vandaag is het dan out in the open. Het boek is er van Earl Spencer. En je vindt er van alles van. Je mag er uiteraard ook van alles van vinden. En iedereen heeft het erover. Dus ik dacht eigenlijk, ja weet je, Lady Diana overleed natuurlijk. En dat gebeurde allemaal in augustus 1997. En muzikaal gezien is daar ook iets mee gebeurd. Sir Elton John heeft namelijk tijdens de begrafenis heeft hij een liedje gespeeld. En dat liedje dat is opnieuw uitgebracht. Oorspronkelijk is het ook van hem in de jaren 70, maar hij heeft de tekst veranderd. En in 97 werd het de bestverkochte plaat van dat jaar. Zullen we hem dan gewoon doen? Omdat het boek vandaag uit is en we eigenlijk Diana nog steeds heel erg missen. Natuurlijk, hè, want zo is het ook. En zeker op de manier hoe ze aan haar einde is gekomen. Heftig, heftig, heftig. Dus ik denk dat we die plaat gewoon gaan draaien. Waarom? Gewoon, omdat het kan. Elton John en Candle in the Wind.

0: originele versie deed hij voor Marilyn Monroe in de jaren 70. En deze kwam uit in 1997. Elton John, Candle in the Wind voor Lady Diana. Ach. Ja, ik denk, dan moet ik hem toch even meenemen. Ik kan er niks aan doen. Het is exact 4:30. Radio BNT, de middagshow, vrienden. En zo dadelijk gaan we naar Edwin Gerritsen. Die zit bij de ANWB in Den Haag om je bij te praten over de actuele verkeerssituatie. Belangrijkste nieuws uit Limburg en Brabant krijg je van Duncan Frush. En in afwachting van al dat moois kun je nog heel even een appje sturen. Wil je of A, de Twilight Zone, of B, When the Lady Smiles van de Golden Earring. Welke wil je horen? Twilight Zone, dan heb je A naar radiobnt.nl. Wil je When the Lady Smiles, dan heb je B naar radiobnt.nl. En dat mag je nog heel even doen. 18 tot 20 graden op dit moment. Ik zei het al, de dag startte vrij fris. Ik kan mezelf nog herinneren. Ik ben vanochtend met mijn liefie lekker vroeg gaan wandelen. Het was een uurtje of 6. En dan is het wel nog donker eigenlijk. Hè? Ja, logisch, of al donker. Want de dagen worden natuurlijk langzamerhand weer korter. En het is langer donker en eerder donker ook. Daar moet je dan wel rekening mee houden. Het startte fris allemaal. Maar uiteindelijk kwam het toch nog allemaal redelijk goed. De zon ging schijnen. Dus ja, vanavond daalt de temperatuur. Vannacht zal het een graad of 10 zijn. Morgen ongeveer hetzelfde weer. Beeld als vandaag.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Kindcentrum Sint-Pieter in Maastricht is deze middag ontruimd nadat er een vreemde geur in het gebouw werd opgemerkt. Zo'n 370 kinderen en personeelsleden van de basisschool en kinderopvang werden uit voorzorg opgevangen op het schoolplein en bij een nabijgelegen kerk. Uit onderzoek van de brandweer bleek dat de gaslucht via een rioolput naar binnen drong en niet uit de school zelf afkomstig was. Netbeheerder Innexis is een onderzoek gestart naar de exacte herkomst van het lek. In het hoger beroep van Frits van Eert hebben zijn advocaten bij het gerechtshof in Zwolle gevraagd om het strafproces grotendeels over te doen. Volgens de verdediging van de voormalige Brabantse topman uit Veghel ontbreken er zo'n 1000 documenten in het dossier, waaronder bankmutaties en tapgesprekken. Van Eert werd vorig jaar veroordeeld tot 2 jaar cel voor witwassen en omkoping, maar ontkent alle beschuldigingen. De verdediging stelt dat het in beslag genomen contante geld uit zijn privécollectie kwam en dat er geen sprake is van omkoping. En het cybercrime-team van de Limburgse politie heeft in Groningen een 21-jarige man aangehouden. Hij wordt ervan verdacht online hulpmiddelen voor oplichting aan te bieden op criminele handelsplaatsen. De man kwam in beeld tijdens een breed onderzoek naar bankhelpdeskfraude. Bij een doorzoeking van zijn woning zijn gegevensdragers in beslag genomen. Hij bood onder meer phishing-websites en speciale callcenter-software aan, waarmee massaal valse sms-berichten en gesimuleerde banknummers konden worden ingezet. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A16 van Breda richting Rotterdam. Voor Zwijndrecht is de vertraging een kwartier. A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Dordrecht en Breda-Noord een kwartier vertraging. Daar staat een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Radio BNT, waar muziek je raakt. Roger Schepers. Radio BNT. Maximaal genieten is lekker lang luisteren naar...
0: The Golden Earring, jullie kozen voor When the Lady Smiles. Radio.

When the Lady Smiles. Ja, dat is dan eigenlijk een van de duurste videoclips ooit. Als het gaat om Nederlandse begrippen. Wat een dikke vette hit was dat in 1994, zeg. Het stond op het album North, East, West and South. Nude heette het album waar het op stond. Golden Earring dus. En jullie wilden graag B. In plaats van Twilight Zone werd het When the Lady Smiles. Nou ja, in plaats van. Jullie hadden gewoon de keus. Je mocht kiezen. Welke wilde je graag horen? Vrienden, er is een lange lijst op Spotify te vinden met lange liedjes. En daar staat deze onder andere ook tussen. Ga naar radiobnt.nl/maximaalgenieten. En dan kom je die lijst vanzelf tegen. En check hem, want het is een leuke lijst. Er staan erg leuke liedjes in. Dus ja, dat. In het kader van het maximaal genieten, lekker lang luisterdilemma. Morgen gaan we het weer doen. En dat doen we het uiteraard ook met een andere artiest. Het is de BNT Middagshow. Het is de dinsdag, de tweede dag van de week, vrienden. En het is, moet ik even kijken, de ene laatste dinsdag van september. Ja, oktober komt er langzamerhand aan. Het laatste kwartaal van het jaar. Oeh, ik ben de kerstboom al een beetje op het buigen. Moeten we dat niet doen, hè? Moeten we even mee wachten, toch? Ja, daar moeten we even mee wachten. Het is de Middagshow op Radio BNT. Leuk dat je hem aan hebt staan. Taylor Swift dan maar, hè?

0: Luister niet zo ver, want je doet allemaal weer. Hè? Lily Allen hoorde je Not Fair op Radio BNT. Apple Light van Taylor Swift. RadioBNT.nl, waar je de mogelijkheid krijgt om een appje te sturen. Dat deed ook Hans van der Meijs. En die zegt, hey Roger, lekker bezig. Fijne show op de terugweg van Maastricht naar huis. Goeie reis, Hans. Wat leuk om weer even een appje van jou te krijgen via RadioBNT.nl. Je mag alles sturen wat je kwijt wil. Hè? Dat is geen enkel probleem. Daar zijn we voor. Want we kijken ook even naar de muziekgeschiedenis van vandaag. Nou ja, goed, muziekgeschiedenis. Er zijn een hele hoop jarigen vandaag. Heb je bij Erik vanochtend kunnen horen in de ochtendshow. David Coverdale van Whitesnake is jarig. Richard van Whiteset Fred? Zullen we er Whiteset Fred van maken? Is jarig. Joan Jett van Joan Jett and the Blackhearts. 68 wordt ze vandaag. I love rock and roll. En Crimson and Clover natuurlijk. And I Hate Myself for Loving You. We dwalen weer helemaal af. Ik hoor het al. En ik wil het toch eens gaan proberen, want dat draaien wij normaal niet bij Radio BNT. Vandaag jarig, ik heb hem live mogen zien in Antwerpen een tijdje geleden. Andrea Bocelli is vandaag 68. Zou ik het dus gewoon durven? Afgelopen vrijdag hebben we dat met Jimi Hendrix gedaan. Daar werd op gereageerd. Dus kijken hoe jullie erin staan. Wat mag ik van Andrea Bocelli opzetten zo dadelijk? Om zijn verjaardag een beetje te vieren. L'Italiano, Andrea Bocelli, 68. Laat me weten wat je wil horen van Andrea Bocelli. RadioBNT.nl en even een appje sturen. Welke Bocelli je graag op de radio zou willen horen. Dan ga ik hem straks in het volgende uur draaien. Je luistert naar de middagshow. Volg ons via de socials, Instagram, Facebook. Check ook eens even de website. Als je een ondernemer bent en je denkt, hey, het lijkt mij leuk om mijn naam tussen de reclames te horen op Radio BNT. Dat kan voor weinig. Ga maar eens naar radiobnt.nl en check daar maar eens even. Want je kunt daar adverteren bij ons. Vinden wij ook leuk trouwens. Maar jij misschien ook. Kan me daar wel iets bij voorstellen. Dus radiobnt.nl. Ben je onderweg naar huis, net als Hans van der Meijs, dan wens ik je een hele fijne avond toe. En een veilige reis uiteraard. Drive safe, zou ik willen zeggen. En het is redelijk rustig in het zuiden van het land op de weg. Dus dat is op zich wel heel prettig. Heb je middagdienst op dit moment en zit je misschien wel midden in je shift, dan heel veel plezier. En heb je avond, misschien wel nachtdienst vanavond, dan moet je nog, hè? Dat is tegenwoordig niet zo. Dan mag je nog, hè? Dat is het. Nou, in ieder geval ook dan alvast een hele fijne dienst gewenst, vrienden.
1: De BNT Middagshow. Met Roger Schepers.
0: Dat legendarische album dat gaat over de plek waar Elvis Presley begraven ligt, kwam uit in 1986. You Can Call Me Al was de hit en de titelsong is Graceland, Paul Simon.

Paul Simon, Graceland. Wat een lekker liedje is dat, zeg. Heerlijk, ik word daar vrolijk van, weet je dat. En dat album, dat is misschien wel leuk om heel eventjes naar te kijken. Kwam uit in 1986, ik zei het al. You Can Call Me Al was de eerste single. Boy in the Bubble was de tweede. En dit is wel een singeltje geweest, maar nooit een echte hit geweest. Het is de titelsong van de plaat natuurlijk. Verder had je nog Diamonds on the Soles of Her Shoes. En Paul deed het samen met de Ladysmith Black Mambazo. Met wie, zeg je? Met de Ladysmith Black Mambazo. Daar deed hij dat, dat is dat Afrikaanse koor. En dat liedje Homeless, ik weet niet of je dat kent, dat staat daar ook op. Rillingen over je rug. Ik zal nou niet draaien, want het is heel eigenlijk een beetje misschien wat te soft voor die tijdstip. Maar wat is dat een mooi nummer, zeg. Dat is echt geweldig. Helemaal a cappella. En ja, het is een wereldplaat nog steeds. Graceland, Paul Simon op Radio BNT. Samen met R. Garfunkel waren ze natuurlijk Simon en Garfunkel. Zo jammer dat die twee ruzie gekregen hebben. Dan denk je bij jezelf, jongens, leg dat bij. Praat alsjeblieft. Want twee gouden stemmen bij elkaar, gouden keeltjes. Die bijvoorbeeld de Hard in New York, de hitparades inzongen in de jaren 80. In 79 hadden ze Bright Eyes, die grote hit natuurlijk. Maar dat was Art Garfunkel alleen trouwens. Hè? Ja, nee, ja. Simon en Garfunkel, ik zeg het fout. Art Garfunkel, dat was de Hard in New York en Bright Eyes. Simon en Garfunkel waren natuurlijk The Bridge Over Troubled Water, Sound of Silence. Cecilia, don't break in my heart. Sorry. En natuurlijk het legendarische live album Live in Central Park. Dus dat. Roger, ga alsjeblieft niet zingen. Draai een plaat in godesnaam. Je hebt gelijk. Het is de middagshow op Radio BNT bestaande uit twee episoden. Een mooi radio feuilleton waar je elke maandag tot en met vrijdag naar kunt luisteren. Tussen 4 en 6 uur. Afgelopen vrijdag kwam ook een nieuwe single van hem uit. Er moet een derde album komen, denk ik, van Teddy Swims. De man onder de tattoos die op Pinkpop Flyer stond uit te delen eerder dit jaar. Fantastisch.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
3: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
4: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel dames gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Dat is een zachte huid voor een zacht prijsje. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
5: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eind

0: Maak je huis mooier.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
2: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
3: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
2: Oh, en nu niet?
3: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
2: Bueno, kies het NS Flex abonnement, dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
4: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
5: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
6: Radio BNT.
7: Dit is de nieuwsupdate.
8: De AIVD en NCTV waarschuwen dat rechtsextremisten hun ideeën steeds vaker in een mildere vorm presenteren om ze maatschappelijk acceptabeler te maken. Volgens de veiligheidsdiensten kan die normalisering leiden tot minder weerstand en kunnen extremisten zich daardoor gesterkt voelen om daadwerkelijk geweld te gebruiken. Er komt geen landelijk verbod op vissen met weerhaken. Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft een voorstel van Partij voor de Dieren verworpen. De partij wilde het verbod vanwege dierenleed dat weerhaken volgens haar veroorzaken. De sportvisserijsector was tegen het verbod omdat vissen zonder weerhaken volgens de sector tot minder vangst kan leiden. 14 mannen zijn in Sri Lanka schuldig bevonden aan betrokkenheid bij de jihadistische aanslagen op eerste paasdag 2019. 9 andere verdachten zijn vrijgesproken. Bij de gecoördineerde bomaanslag op 3 kerken en 3 hotels kwamen 279 mensen om het leven, onder wie 3 Nederlanders. De straffen van de 14 worden op een later moment bekendgemaakt. Nationaal Ereveld Loenen krijgt vanaf donderdag ruimte voor ongeveer 500 nieuwe oorlogsgraven. De huidige grafvakken zijn vrijwel vol en er worden nog ieder jaar oorlogsslachtoffers herbegraven. Op het Ereveld liggen bijna 4000 slachtoffers. Het is voor het eerst sinds halverwege de vorige eeuw dat een Nederlands ereveld zo wordt uitgebreid. Het weer. Vanavond en vannacht zijn er veel wolkenvelden met lokaal wat motregen en enkele opklaringen. De wind is eerst zwak en variabel en draait later naar het zuidoosten tot zuiden. Vannacht daalt de temperatuur naar 9 tot 14 graden. Morgen bewolkt met af en toe zon. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
9: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat 150 kilometer file. De langste files staan op de A2 Den Bosch richting Maastricht. Tussen knooppunt Eckersweijer en knooppunt De Hocht een half uur vertraging door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. A16 Breda richting Rotterdam. Voor afrit Dordrecht een kwartier. De A27 Utrecht richting Breda. Tussen Noorderloosewerk en Dam een kwartier. A50 Eindhoven richting Os voor Uden 10 minuten vertraging. En op de N217 Dordrecht richting Spijkenisse voor de aansluiting met de A29 een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Roger Schepers.

Dinsdag 22 september 2026 kreeg een appje van Nick Kershaw. Die zegt, hey, heeft iemand mijn plaat verkracht? Nou, weet ik niet. Het is ook niet Nick Kershaw die in de sample gebruikt is. Het is ook niet zijn stem. Nee, het was de nieuwe versie van Gigi D'Agostino. Je hoorde The Riddle op Radio BNT. Een liedje uit het begin van de Zero's. Deel 2 van de middagshow, episode 2, vrienden, is zojuist begonnen. Leuk dat je de radio aan hebt staan en dat je ons gevonden hebt. Laat ons alsjeblieft nooit meer los en wees ambassadeur van deze mooie radiozender. Vertel het overal. Misschien ga je vanavond nog naar de gym of ga je tennissen of ga je kaarten? Ga je biertje doen of blijf je lekker thuis en krijg je visite? Heb het even over Radio BNT. En heel Limburg en Brabant via DHB Plus en online via radiobnt.nl. Volg de socials, Facebook, Instagram en uiteraard de zojuist genoemde website. Ja, het is vandaag 22 september, de dag waarop Andrea Bocelli 68 jaar wordt. Ik heb hem live mogen zien in Antwerpen een tijdje geleden. En wat een show was dat. Wat een strot. Hij zag mij niet. Ik hem trouwens ook niet. Maar dat maakt niet uit. Het was een hele goede show wat de man daar te berden heeft gebracht. En omdat hij jarig is, wil ik jullie uitdagen om een Bocelli-plaat op de zender te krijgen. Dus welke Andrea Bocelli zou je graag willen horen? Geef hem even door via radiobnt.nl. Stuur een appje. Die mogelijkheid zie je daar. Gewoon ook even doen. Dan gaan we hem uiteraard voor je draaien. Welke Andrea Bocelli wil jij op de radio? Stuur hem naar radiobnt.nl. Radio.

Radio BNT? Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043 200 3123. Radio

Whistle Baby. Op een fluitje blazen. Een hit was dat. Het was eigenlijk een fluitje van een hit. Cent. Whistle Florida. Op Radio BNT. Damiano David. The First Time rijden we daarvoor. Het is de middagshow. Het is dinsdag. En ja, de eerste Bocelli-verzoekjes zijn binnen. We gaan het dus meemaken straks. Nou, helemaal goed. Hij verjaart vandaag. 68 wordt hij. En ja, zijn zoon kan het ook heel goed. Matteo, die kan ook heel goed zingen natuurlijk. En hij heeft met verschillende al natuurlijk duetten gedaan. Bijvoorbeeld met Sarah Brightman. Het begrafenisnummer bij uitstek natuurlijk. Hè. Time to say goodbye. Conte Partiro. Hij heeft Vivere natuurlijk ook gedaan. Dat is ook een duet. Maar ik had het ook heel goed. Alleen heeft onlangs nog in de hitparade gestaan. Dat was een dansversie. Te maken hebbende met het WK-voetbal, vrienden. Dus er gebeurt een hoop. Een dubbele tijdmelding, 17 over 17. Smakelijk eten als je aan tafel zit. Heb je het al voor Italiaanse muziek, Roger? Je had laatst een Franstalige plaat. Ja, dat klopt. Dat hadden we ook. En Duitsstalige platen. Draaien jullie die ook? Ah, soms wel. Ik heb hem bij Erik al een aantal keer gehoord. Daar wordt hij ook regelmatig aangevraagd. En ik zit vandaag een beetje in zo'n ondeugende bui. Dus ik ga het ook gewoon even doen. Dit is de nieuwe van Helene Fischer.

de trein, ik heb geen idee. De Pasadena's Riding on the Train op Radio BNT. Daarvoor Helene Fischer aan mijn zijde. Nieuwe single is dat en het lijkt ergens op. Er zit toch weer iets in. Ja, er zit iets in. Ik kan even de vinger er niet op leggen.

0: en Buddy hoorde je op Radio BNT. Lekker liedjes, dat een grote hit van nog niet zo heel lang geleden. Het is de middagshow, vrienden. Smakelijk eten. Zo dadelijk hoor je in Den Haag bij de ANWB. Edwin Gerritsen gaat je bijpraten over de actuele verkeerssituatie. Het is redelijk rustig op de weg in het zuiden van het land, dus dat is alleen maar mooi. Belangrijkste nieuws uit Limburg en Brabant krijg je van Duncan Frush. Met zijn coole, heese whisky stem. Volgens mij heeft hij whisky Tennessee genoten. Ik weet het niet, maar het klinkt in ieder geval wat beter als gisteren. Fijn, ik hoop alleen dat hij zich er niet slecht bij voelt. Want dat is natuurlijk alleen wel vervelend als dat aan de hand is. Maar dat valt volgens mij allemaal wel reuze mee. En wat gaan we er meer doen? Ja, jouw favoriete Andrea Bocelli track op de radio krijgen. Dus laat maar weten, wat zou je graag willen horen? De man is 68. Welke Andrea Bocelli mag ik voor je opzetten? Stuur hem naar radiobnt.nl. Kijken we eventjes naar het weer. 18 tot 20 graden was het vandaag. De dag startte fris, maar het zonnetje liet zich vanmiddag lekker zien. Dus helemaal prima. De temperatuur daalt vannacht, en dat zie ik hier staan, naar 9 tot 14 graden. Ja, dat vind ik wel een heel breed begrip, hoor. 9 tot 14 graden, dat kan van alles zijn. Morgen ongeveer hetzelfde weerbeeld als vandaag. Een beetje bewolkt en zon tussen de 18 en 21 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Kindcentrum Sint-Pieter in Maastricht is deze middag ontruimd nadat er een vreemde geur in het gebouw werd opgemerkt. Zo'n 370 kinderen en personeelsleden van de basisschool en kinderopvang werden uit voorzorg opgevangen op het schoolplein en bij een nabijgelegen kerk. Uit onderzoek van de brandweer bleek dat de gaslucht via een rioolput naar binnen drong en niet uit de school zelf afkomstig was. Netbeheerder Innexis is een onderzoek gestart naar de exacte herkomst van het lek. In het hoger beroep van Frits van Eert hebben zijn advocaten bij het gerechtshof in Zwolle gevraagd om het strafproces grotendeels over te doen. Volgens de verdediging van de voormalige Brabantse topman uit Veghel ontbreken er zo'n 1000 documenten in het dossier, waaronder bankmutaties en tapgesprekken. Van Eert werd vorig jaar veroordeeld tot 2 jaar cel voor witwassen en omkoping, maar ontkent alle beschuldigingen. De verdediging stelt dat het in beslag genomen contante geld uit zijn privécollectie kwam en dat er geen sprake is van omkoping. En het cybercrime-team van de Limburgse politie heeft in Groningen een 21-jarige man aangehouden. Hij wordt ervan verdacht online hulpmiddelen voor oplichting aan te bieden op criminele handelsplaatsen. De man kwam in beeld tijdens een breed onderzoek naar bankhelpdeskfraude. Bij een doorzoeking van zijn woning zijn gegevensdragers in beslag genomen. Hij bood onder meer phishing-websites en speciale callcenter-software aan, waarmee massaal valse sms-berichten en gesimuleerde banknummers konden worden ingezet. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat 150 kilometer file. De langste files staan op de A2 Den Bosch richting Maastricht. Tussen knooppunt Eckersweijer en knooppunt Hocht een half uur vertraging door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. A16 Breda richting Rotterdam. Voor afrit Dordrecht een kwartier. De A27 Utrecht richting Breda. Tussen Noorderloosewerk en Dam een kwartier. A50 Eindhoven richting Os voor Uden 10 minuten vertraging. En op de N217 Dordrecht richting Spijkenisse voor de aansluiting met de A29 een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Welter samen met Russo. Ik zag Samuel overigens onlangs zitten bij VI. En ik dacht, oh, wat gaat hij daar doen? Maar hij deed het eigenlijk wel goed. Ik moet zeggen, hij liet zich niet onder de tafel lullen. Dus eigenlijk wel aardig. Deze boom gebaseerd natuurlijk op Fireball van Pitbull. En ja, een hele dikke vette hit. Dat wel. Nou, dat dan weer wel, ja. 11 minuten over 6:30, de BNT middagshow met Hart ervoor. All I wanna do is make love to you. Het is tot 6:00 nog de middagshow met... we gaan straks Bocelli draaien. Ja. Er zijn verzoekjes binnen voor Bocelli. Dus ik ga er straks eentje voor je opzetten. Als je aan tafel zit, eet smakelijk, vrienden. Dit is die zo lekkere middagshow.
1: De podcast. Hoi, ik ben Roger Schepers. En in elke aflevering praat ik met een podcast... over de meest uiteenlopende onderwerpen. Welkom bij de podcast.
0: Je checkt de podcast via de podcast-app op je telefoon... of via je favoriete podcastplatform. Apple Music, Deezer, Spotify, Facebook, Instagram, YouTube... en radiobnt.nl/podcast. Daar vind je hem ook. Volg de podcast. Dan krijg je een pushmelding op het moment dat er een nieuwe aflevering voorhanden is... en deel hem met je eigen socials. Vinden wij alleen maar leuk, dan maken we er een sneeuwbaleffect van. En er staan er nu zo'n 111 online. Er staan een paar internationale even noemen. Young Gun, Silver Fox. Die gaan toeren. En ik heb ze gesproken een tijdje geleden. Dat was eigenlijk wel leuk. Adam Platt en Sean Lee. En dat is een leuk gesprek geworden. Robbie Valentine is een Nederlander dan, maar heeft internationale allure. Is bijvoorbeeld heel populair in Japan. Graham Gouldman van 10cc kun je beluisteren. Dat gaat over een album dat 2 jaar geleden is uitgebracht. Jonathan Jeremiah, die trad op in Valkenburg een paar maandjes geleden. En die heeft ook een dubbele vinyl Live in Carré uitgebracht. Daar heb ik hem over mogen interviewen. Ook een erg leuk gesprek. Dus check dat zeker even. En natuurlijk onze eigen Johan Flemming, zoals we het hebben over Brabant. Ja, zeker wel. John Tada, Beppie Kraft. Dat zijn dan een beetje weer carnavaleske artiesten die er ook bij zitten. Huub Stevens, voormalig voetbaltrainer Roda JC PSV. Dus interessante gesprekken. Ik zou het als het jou was zeker even gaan checken. Vind ik leuk, maar ik hoop dat jij dat dan daadwerkelijk ook leuk vindt. Dat zou ik leuk vinden. Als jij het leuk vindt, dan vinden we het samen leuk. Want hebben we toch een leuk radioprogramma. Waar zijn we toch mee bezig? Daar moet je voor zijn bij.
2: Show is hot out here. No.

Gisteravond is de slimste begonnen en Casper Starreveld van Kensington doet mee. Is toch leuk, hè, dit? Armin van Buuren, Kensington, had hem up high op Radio BNT. Met daarvoor, even kijken, wat hadden we daarvoor? Kan weer. Oh ja, natuurlijk, Shackles van Mary Mary. Grote hit in 2000 geweest. Is 10 minuten voor 6 in de middagshow. En nog een minuutje of 10. En dan gaan we genieten van de avond van BNT. Lekker muziek zonder gelul. Hoe ver is dat? Morgenochtend om 7 uur werkt Erik Kreuzer hier in de wakkerste ochtendshow van Nederland. Met de Word Wakker plaat, het laatste showbiz nieuws, eerst op de radio. En je eigen favoriete top 3 die je uiteraard mag aanvragen tussen 7 en 10. Hoor je morgenochtend de ochtendshow. Daarna trappen we de werkdag af met Erik Kerkhoff tussen 10 en 1. En Duncan Frush tussen 1 en 4. Alias Barry White. Maar morgen zal het weer wat beter gaan dan vandaag. En om 4 uur hebben wij een date. Laten we dat met elkaar afspreken. Vandaag wordt hij 68. Andrea Bocelli. En ik heb je gevraagd, vraag eens even een liedje van Bocelli aan. Dat is leuk om dan toch even een liedje te draaien om zijn 68ste verjaardag te vieren. Want ik denk, er komt niks op. Nou, er komen wel een paar dingetjes binnen, hoor. Andrea Bocelli en Eros Ramazzotti, een liedje uit 2014. Andrea Bocelli en Dua Lipa. Maar deze vond ik eigenlijk wel leuk uit 2006. Is nog een hele dikke vette hit geworden ook. Die werd ook aangevraagd. Dus gaan we die draaien. Daar heb ik dan bij deze democratisch met alle directie hier binnen dit fijne radiostation voor gekozen. Andrea Bocelli en Marco Borsato, Because We Believe.

vrienden, wat een plaat eigenlijk, hey. Because We Believe. Andrea Bocelli en Marco Borsato was er eentje van 20 jaar geleden. Is 20 jaar oud deze plaat. Gaat toch allemaal snel allemaal. Niet normaal, niet normaal, niet normaal. Dankjewel voor de aanvragen via radiobnt.nl. Ik wens je een hele fijne dinsdagavond. Morgen even naar vieren is er weer een nieuwe middagshow. En geniet lekker van de muzikale avond van BNT. Bis morgen!

0: BNT.
1: BNT.
2: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
5: gigaveel.
6: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
7: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
1: Anders ga ik je mis. Pakken. De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris. 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Het kabinet stelt 52,4 miljoen euro beschikbaar voor subsidie op tweedehands elektrische auto's. Wie een inkomen heeft tussen 12.500 en 27.533 euro, krijgt 6.000 euro. Tussen 27.534 en 35.793 euro is dat 4.000 euro. Econoom Rico Luman stelt dat vooral middeninkomens hiervan profiteren, omdat lagere inkomens vaker openbaar vervoer gebruiken. Op het nippertje bereikten EU-ambassadeurs dinsdagmiddag overeenstemming over het verlengen van sancties tegen zo'n 3000 aan Rusland gelieerde bedrijven en personen. Zonder akkoord voor middernacht zouden alle sancties zijn vervallen. Miljardairs Alisher Usmanov en Michail Friedman werden van de sanctielijst verwijderd. De AIVD en NCTV waarschuwen dat rechtsextremisten hun ideeën steeds vaker in een mildere vorm presenteren om ze maatschappelijk acceptabeler te maken. Volgens de veiligheidsdiensten kan die normalisering leiden tot minder weerstand en kunnen extremisten zich daardoor gesterkt voelen om daadwerkelijk geweld te gebruiken. En de Tweede Kamer wil snel debatteren met minister Van Weel van Justitie en Veiligheid nadat de Rekenkamer stelt dat hij onjuiste informatie gaf over niet behandelde aangiftes. In 2024 werden 7000 aangiftes van ernstige misdrijven direct afgewezen en 3000 stopgezet wegens capaciteitsgebrek bij politie of het Openbaar Ministerie. En dan nog het weer. Vanavond verandert er weinig met veel bewolking en slechts enkele lokale opklaringen. Ook dan kan het lokaal een beetje motregenen. De wind wordt zwak en variabel van richting. De temperatuur daalt naar 13 graden in het oosten tot 16 graden aan de westkust. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De avond van Radio BNT.

0: beste hits en classics.
1: De beste hits en classics. BNT. Radio BNT.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Kindcentrum Sint-Pieter in Maastricht is deze middag ontruimd nadat er een vreemde geur in het gebouw werd opgemerkt. Zo'n 370 kinderen en personeelsleden van de basisschool en kinderopvang werden uit voorzorg opgevangen op het schoolplein en bij een nabijgelegen kerk. Uit onderzoek van de brandweer bleek dat de gaslucht via een rioolput naar binnen drong en niet uit de school zelf afkomstig was. Netbeheerder Innexis is een onderzoek gestart naar de exacte herkomst van het lek. In het hoger beroep van Frits van Eert hebben zijn advocaten bij het gerechtshof in Zwolle gevraagd om het strafproces grotendeels over te doen. Volgens de verdediging van de voormalige Brabantse topman uit Veghel ontbreken er zo'n 1000 documenten in het dossier, waaronder bankmutaties en tapgesprekken. Van Eert werd vorig jaar veroordeeld tot 2 jaar cel voor witwassen en omkoping, maar ontkent alle beschuldigingen. De verdediging stelt dat het in beslag genomen contante geld uit zijn privécollectie kwam en dat er geen sprake is van omkoping. En het cybercrime-team van de Limburgse politie heeft in Groningen een 21-jarige man aangehouden. Hij wordt ervan verdacht online hulpmiddelen voor oplichting aan te bieden op criminele handelsplaatsen. De man kwam in beeld tijdens een breed onderzoek naar bankhelpdeskfraude. Bij een doorzoeking van zijn woning zijn gegevensdragers in beslag genomen. Hij bood onder meer phishing-websites en speciale callcenter-software aan, waarmee massaal valse sms-berichten en gesimuleerde banknummers konden worden ingezet. En tot zover het regionieuws op Radio B.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
3: En ook extra goedkoop, Pepsi of 7-Up. 24 blikjes voor maar 9,99. Lidl, je verdient het.
4: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
5: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
4: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
5: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
4: En als je voor jezelf werkt?
5: Ook gewoon 1 factuur per maand.
4: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een

0: ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conference peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
2: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
3: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
4: Radio BNT.
5: Dit is de nieuwsupdate.
6: De Consumentenbond en Stichting CCC daagden Booking.com vorig jaar november voor de rechter wegens machtsmisbruik, concurrentiebeperking en misleiding van consumenten. Tijdens de eerste zitting in Amsterdam werd dinsdag besproken of moederbedrijf Booking Holdings en zusterplatform Agoda ook onder de claim vallen. Ruim 270.000 mensen melden zich aan voor de collectieve procedure. President Trump.

0: Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland. De VS krijgt er 2 bases bij. Het akkoord bouwt voort op het defensieverdrag dat de VS en Denemarken in 1951 sloten. Het kabinet stelt 52,4 miljoen euro beschikbaar voor subsidie op tweedehands elektrische auto's. Wie een inkomen heeft tussen 12.500 en 27.533 euro krijgt 6.000 euro. Tussen 27.534 en 35.793 euro is dat 4.000 euro. Econoom Rico Luman stelt dat vooral middeninkomens hiervan profiteren, omdat lagere inkomens vaker openbaar vervoer gebruiken. De AIVD en NCTV waarschuwen dat rechtsextremisten hun ideeën steeds vaker in een mildere vorm presenteren om ze maatschappelijk acceptabeler te maken. Volgens de veiligheidsdiensten kan die normalisering leiden tot minder weerstand en kunnen extremisten zich daardoor gesterkt voelen om daadwerkelijk geweld te gebruiken. En dan nog het weer. Vanavond verandert er weinig met veel bewolking en slechts enkele lokale opklaringen. Ook dan kan het lokaal een beetje motregenen. De wind wordt zwak en variabel van richting. De temperatuur daalt naar 13 graden in het oosten tot 16 graden aan de westkust. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio BNT.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: In centrum Sint-Pieter in Maastricht is deze middag ontruimd nadat er een vreemde geur in het gebouw werd opgemerkt. Zo'n 370 kinderen en personeelsleden van de basisschool en kinderopvang werden uit voorzorg opgevangen op het schoolplein en bij een nabijgelegen kerk. Uit onderzoek van de brandweer bleek dat de gaslucht via een rioolput naar binnen drong en niet uit de school zelf afkomstig was. Netbeheerder Innexis is een onderzoek gestart naar de exacte herkomst van het lek. In het hoger beroep van Frits van Eert hebben zijn advocaten bij het gerechtshof in Zwolle gevraagd om het strafproces grotendeels over te doen. Volgens de verdediging van de voormalige Brabantse topman uit Veghel ontbreken er zo'n 1000 documenten in het dossier, waaronder bankmutaties en tapgesprekken. Van Eert werd vorig jaar veroordeeld tot 2 jaar cel voor witwassen en omkoping, maar ontkent alle beschuldigingen. De verdediging stelt dat het in beslag genomen contante geld uit zijn privécollectie kwam en dat er geen sprake is van omkoping. En het cybercrime-team van de Limburgse politie heeft in Groningen een 21-jarige man aangehouden. Hij wordt ervan verdacht online hulpmiddelen voor oplichting aan te bieden op criminele handelsplaatsen. De man kwam in beeld tijdens een breed onderzoek naar bankhelpdeskfraude. Bij een doorzoeking van zijn woning zijn gegevensdragers in beslag genomen. Hij bood onder meer phishing-websites en speciale callcenter-software aan, waarmee massaal valse sms-berichten en gesimuleerde banknummers konden worden ingezet. En tot zover het regionieuws op Radio BN.

0: door BNT.
1: BNT.
2: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Met de Pink Ribbon armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
6: Deze aanbieding rekent wel heel lekker af bij Trekpleister. Finish vaatwascapsules Ultimate en Ultimate Plus. Nu 3 pakken voor maar €64,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
8: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Nu met de Gamma Voordeelpas. OSB 3 constructieplaat 15 mm voor €10,99 per stuk. Of 9 mm voor €8,99 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
10: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaald.

0: stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Radio BNT.
5: Dit is de nieuwsupdate.
6: Wakker Dier heeft een kort geding aangespannen tegen NS nadat NS-stations weigerden posters op te hangen voor de campagne Eet Geen Dierendag. Op de poster stonden een koe, een varken en een kip met de vraag of mensen een dag geen 650.000 dieren willen eten. De zaak dient woensdag in Utrecht. 15 mannen zijn door een rechtbank in Colombo schuldig bevonden aan betrokkenheid bij de bomaanslagen op 21 april 2019 in Sri Lanka. Bij die aanslagen op 3 kerken en 3 hotels kwamen meer dan 260 mensen om het leven, waaronder 3 Nederlanders en 42 andere buitenlanders. 500 mensen raakten gewond. De Consumentenbond en Stichting CCC daagden Booking.com vorig jaar november voor de rechter wegens machtsmisbruik, concurrentiebeperking en misleiding van consumenten. Tijdens de eerste zitting in Amsterdam werd dinsdag besproken of moederbedrijf Booking Holdings en zusterplatform Agoda ook onder de claim vallen. Ruim 270.000 mensen melden zich aan voor de collectieve procedure. Het kabinet stelt 52,4 miljoen euro beschikbaar voor subsidie op tweedehands elektrische auto's. Wie een inkomen heeft tussen 12.500 en 27.533 euro krijgt 6.000 euro. Tussen 27.534 en 35.793 euro is dat 4.000 euro. Econoom Rico Luman stelt dat vooral middeninkomens hiervan profiteren, omdat lagere inkomens vaker openbaar vervoer gebruiken. En dan nog het weer. Vanavond verandert er weinig met veel bewolking en slechts enkele lokale opklaringen. Ook dan kan het lokaal een beetje motregenen. De wind wordt zwak en variabel van richting. De temperatuur daalt naar 13 graden in het oosten tot 16 graden aan de westkust.
0: Dit was het nieuws op Radio BNT.
4: De avond van Radio BNT.

0: BNT. BNT.
1: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk 2 plus 3 gratis. En Uno

0: maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Anders ga ik je mis.
4: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
5: Giga veel.
4: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
6: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2+3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Radio BNT.
8: Dit is de nieuwsupdate.
9: De Franse minister van Financiën, Roland Lescure, heeft nieuwe maatregelen aangekondigd om huishoudens te helpen met hoge brandstofkosten door het conflict in het Midden-Oosten. De steun voor lage inkomens wordt verdubbeld en uitgebreid van 3 miljoen naar 5,5 miljoen mensen. Financiële hulp voor visserij, landbouw en bouw wordt verlengd tot eind december. Het Canadese bedrijf WSP Global heeft zijn overnamepoging van het Nederlandse advies- en ingenieursbedrijf Arcadis opgegeven. WSP diende 2 biedingen in, maar Arcadis weigerde beide omdat ze de werkelijke waarde van het bedrijf niet weerspiegelden. Topman Alexandre Lheureux stelt dat een constructieve dialoog noodzakelijk is voor een transactie, maar dat gesprek kwam niet tot stand. Wakker Dier heeft een kort geding aangespannen tegen NS... nadat NS-stations weigerden posters op te hangen voor de campagne Eet Geen Dierendag.

0: mensen een dag geen 650.000 dieren willen eten. De zaak dient woensdag in Utrecht. De Consumentenbond en Stichting CCC daagden Booking.com vorig jaar november voor de rechter wegens machtsmisbruik, concurrentiebeperking en misleiding van consumenten. Tijdens de eerste zitting in Amsterdam werd dinsdag besproken of moederbedrijf Booking Holdings en zusterplatform Agoda ook onder de claim vallen. Ruim 270.000 mensen melden zich aan voor de collectieve procedure. En dan nog het weer. Vanavond verandert er weinig met veel bewolking en slechts enkele lokale opklaringen. Ook dan kan het lokaal een beetje motregenen. De wind wordt zwak en variabel van richting. De temperatuur daalt naar 13 graden in het oosten tot 16 graden aan de westkust. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio BNT.

0: Radio BNT. De beste hits en classics.
1: Radio BNT.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe A-vogel perimenopauze mentaal met saffraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
4: Anders ga ik je mis. Pak
5: hem. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.

0: op je boterham? Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
5: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
4: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
5: Oh, en nu niet?
4: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
5: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
6: Radio BNT.
7: Dit is de nieuwsupdate.
8: Arriva heeft perroncontroles op het traject Emmen-Zwolle heringevoerd... omdat het aantal zwartrijders sterk is toegenomen. Normaal verblijven ongeveer 200 veilige landers in Ter Apel... maar dat zijn er nu 600. De maatregel is kostbaar en Arriva wil de rekening mogelijk doorsturen... naar Den Haag of de provincies. Amerikaanse functionarissen spraken ruim 3 uur met een Iraanse delegatie in New York... in de marge van de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Trump noemde het overleg heel goed verlopen... Gezant Steve Witkoff had een heel goed gevoel over de gesprekken. Volgens Trump volgt snel een nieuw gesprek. De Franse minister van Financiën, Roland Lescure, heeft nieuwe maatregelen aangekondigd om huishoudens te helpen met hoge brandstofkosten door het conflict in het Midden-Oosten. De steun voor lage inkomens wordt verdubbeld en uitgebreid van 3 miljoen naar 5,5 miljoen mensen. Financiële hulp voor visserij, landbouw en bouw wordt verlengd tot eind december. Wakker Dier heeft een kort geding aangespannen tegen NS... nadat NS-stations weigerden posters op te hangen voor de campagne Eet Geen Dierendag. Op de poster stonden een koe, een varken en een kip... met de vraag of mensen een dag geen 650.000 dieren willen eten. De zaak dient woensdag in Utrecht. En dan nog het weer. Vanavond verandert er weinig met veel bewolking... en slechts enkele lokale opklaringen. Ook dan kan het lokaal een beetje motregenen. De wind wordt zwak en variabel van richting. De temperatuur daalt naar 13 graden in het oosten... tot 16 graden aan de westkust. Dit was het nieuws op Radio BNT.
6: De avond van Radio BNT.

0: Day.
1: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep en zak, knor, kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel
2: giga veel
1: gratis producten tijdens de giga gratis weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
3: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor 7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
4: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
5: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
4: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
5: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
4: En als je voor jezelf werkt?
5: Ook gewoon één factuur per maand.
4: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
5: Mm.
4: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
6: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
8: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
9: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
10: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
11: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
0: Radio BNT.
12: Dit is de nieuwsupdate.
13: De 1200 kilometer lange Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië is na bijna 2 weken weer operationeel, na een droneaanval die 3 pompstations beschadigde. Staatsoliebedrijf Aramco wil het dagelijkse volume van 4 miljoen vaten herstellen, wat nog 7 weken duurt. De hervatting zorgde voor een prijsdaling van ruwe olie naar $97 per vat. De Franse president Macron sprak voor de algemene vergadering van de VN en uitte kritiek op de passiviteit van landen tegenover de situatie in Gaza en de westelijke Jordaanoever. Hij benadrukte dat vorig jaar tientallen landen de Palestijnse staat erkenden, maar dat dit geen humanitaire leveranties mogelijk maakte. Macron waarschuwde ook tegen machtsmisbruik dat de internationale orde ondermijnt. Arriva heeft perroncontroles op het traject Emmen-Zwolle heringevoerd omdat het aantal zwartrijders sterk is toegenomen. Normaal verblijven ongeveer 200 veilige landers in Ter Apel, maar dat zijn er nu 600. De maatregel is kostbaar en Arriva wil de rekening mogelijk doorsturen naar Den Haag of de provincies. De Franse minister van Financiën, Roland Lescure, heeft nieuwe maatregelen aangekondigd om huishoudens te helpen met hoge brandstofkosten door het conflict in het Midden-Oosten. De steun voor lage inkomens wordt verdubbeld en uitgebreid van 3 miljoen naar 5,5 miljoen mensen. Financiële hulp voor visserij, landbouw en bouw wordt verlengd tot eind december. En dan nog het weer. Vanavond verandert er weinig met veel bewolking en slechts enkele lokale opklaringen. Ook dan kan het lokaal een beetje motregenen. De wind wordt zwak en variabel van richting. De temperatuur daalt naar 13 graden in het oosten tot 16 graden aan de westkust. Dit was het nieuws op Radio BNT.
0: De avond van Radio BNT.

0: bedste hits en classics.
1: De beste hits en classics. BNT. Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Koningin Maxima woonde dinsdag samen met de Belgische koningin Mathilde de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York bij. Maxima sprak ook met VN-vertegenwoordigers over een nieuwe groep voor financiële gezondheid, voorgezeten door de Filipijnen, Peru en Kenia. Singapore organiseerde de bijeenkomst. Hackersgroep Shiny Hunters beweert de gegevens van duizenden FBI-medewerkers en sollicitanten te hebben gestolen als reactie op een FBI-mededeling uit mei 2026. Nieuwswebsite 404 Media ontving gegevens van 5000 medewerkers, waaronder namen, huisadressen en telefoonnummers. Ook de vacaturewebsite van de FBI werd tijdelijk aangepast door de hackers. De 1200 kilometer lange Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië is na bijna 2 weken weer operationeel, na een droneaanval die 3 pompstations beschadigde. Staatsoliebedrijf Aramco wil het dagelijkse volume van 4 miljoen vaten herstellen, wat nog 7 weken duurt. De hervatting zorgde voor een prijsdaling van ruwe olie naar $97 per vat. Arriva heeft perroncontroles op het traject Emmen-Zwolle heringevoerd, omdat het aantal zwartrijders sterk is toegenomen. Normaal verblijven ongeveer 200 veilige landers in Ter Apel, maar dat zijn er nu 600. De maatregel is kostbaar en Arriva wil de rekening mogelijk doorsturen naar Den Haag of de provincies. En dan het weer nog. Vannacht is het op verschillende plaatsen bewolkt. Regionaal komen enkele opklaringen voor en er ontstaat nevel. De wind draait naar het zuidoosten tot zuiden. In het zuidoosten klaart het in de loop van de nacht op en daalt de temperatuur naar 9 of 10 graden. In de rest van het land is het 11 tot 14 graden. Aan het begin van de ochtend is het 10 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT. De nacht.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Koningin Maxima woonde dinsdag samen met de Belgische koningin Mathilde de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York bij. Maxima sprak ook met VN-vertegenwoordigers over een nieuwe groep voor financiële gezondheid, voorgezeten door de Filipijnen, Peru en Kenia. Singapore organiseerde de bijeenkomst. Hackersgroep Shiny Hunters beweert de gegevens van duizenden FBI-medewerkers en sollicitanten te hebben gestolen als reactie op een FBI-mededeling uit mei 2026. Nieuwswebsite 404 Media ontving gegevens van 5000 medewerkers, waaronder namen, huisadressen en telefoonnummers. Ook de vacaturewebsite van de FBI werd tijdelijk aangepast door de hackers. De 1200 kilometer lange Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië is na bijna 2 weken weer operationeel, na een droneaanval die 3 pompstations beschadigde. Staatsoliebedrijf Aramco wil het dagelijkse volume van 4 miljoen vaten herstellen, wat nog 7 weken duurt. De hervatting zorgde voor een prijsdaling van ruwe olie naar $97 per vat. Arriva heeft perroncontroles op het traject Emmen Zwolle heringevoerd, omdat het aantal zwartrijders sterk is toegenomen. Normaal verblijven ongeveer 200 veilige landers in Ter Apel, maar dat zijn er nu 600. De maatregel is kostbaar en Arriva wil de rekening mogelijk doorsturen naar Den Haag of de provincies. En dan het weer nog. Vannacht is het op verschillende plaatsen bewolkt. Regionaal komen enkele opklaringen voor en er ontstaat nevel. De wind draait naar het zuidoosten tot zuiden. In het zuidoosten klaart het in de loop van de nacht op en daalt de temperatuur naar 9 of 10 graden. In de rest van het land is het 11 tot 14 graden. Aan het begin van de ochtend is het 10 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT. De nacht.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Koningin Maxima woonde dinsdag samen met de Belgische koningin Mathilde de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York bij. Maxima sprak ook met VN-vertegenwoordigers over een nieuwe groep voor financiële gezondheid, voorgezeten door de Filipijnen, Peru en Kenia. Singapore organiseerde de bijeenkomst. Hackersgroep Shiny Hunters beweert de gegevens van duizenden FBI-medewerkers en sollicitanten te hebben gestolen als reactie op een FBI-mededeling uit mei 2026. Nieuwswebsite 404 Media ontving gegevens van 5000 medewerkers, waaronder namen, huisadressen en telefoonnummers. Ook de vacaturewebsite van de FBI werd tijdelijk aangepast door de hackers. De 1200 kilometer lange Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië is na bijna 2 weken weer operationeel, na een droneaanval die 3 pompstations beschadigde. Staatsoliebedrijf Aramco wil het dagelijkse volume van 4 miljoen vaten herstellen, wat nog 7 weken duurt. De hervatting zorgde voor een prijsdaling van ruwe olie naar $97 per vat. Arriva heeft perroncontroles op het traject Emmen Zwolle heringevoerd, omdat het aantal zwartrijders sterk is toegenomen. Normaal verblijven ongeveer 200 veilige landers in Ter Apel, maar dat zijn er nu 600. De maatregel is kostbaar en Arriva wil de rekening mogelijk doorsturen naar Den Haag of de provincies. En dan het weer nog. Vannacht is het op verschillende plaatsen bewolkt. Regionaal komen enkele opklaringen voor en er ontstaat nevel.